0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Kachanov. Bloks had te veel last van blessures, maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans dat hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
3: De enige reden waarom

achter zit. Sinds eind augustus laait het geweld in het Midden-Oosten ook opnieuw op. Daarbij worden ook olietankers in de straat van Hormuz geviseerd. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig, met aan de kust wel kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

I love the wild. I could change the gray skies to blue.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
3: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt, want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
2: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n €350.000. Apple heeft zijn nieuwste iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Die kan je openvouwen zodat het scherm een pak groter wordt. Technologie-expert Kennedy.
4: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn.

0: tijd denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
1: Blox stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. En ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel daar op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Tsjechisch-Amerikaans duo in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. In de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain sterk aan de competitiefase begonnen. Liverpool won van Atletico Madrid met 2-1. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En PSG versloeg Bratislava met 6-1. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
2: Dag Robert, storen we niet?
3: Nee, kom binnen.
2: Onze kleine is roekbaar.
3: Hallo.
2: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
3: Allee maar, dat past toch nog?
2: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
4: 1924 euro.
3: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come.
4: Geniet er maar van, jongen.
5: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Aha, Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibel gaan in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32. Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn elegant voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja? Zit dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
8: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
9: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
8: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
9: Allee, ik ben erbij.
8: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
10: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
11: Een zinkgat? Wat is dat?
12: Ah wel, dat is vreed en betant.
10: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
13: Goeiedag, ik ben Leon.
11: Leon, wat doe jij?
10: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
12: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
10: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
14: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
15: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
14: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
16: Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
17: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
16: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n €350.000. De Amerikaanse president Donald Trump belooft elke Amerikaanse volwassene $5.000. Dat is omgerekend zo'n €4.300. De voorwaarde is wel dat de Republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Want dat is de inzet van die midterms. Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Het is maar een van de dingen die hij heeft gezegd op een partijconventie in Texas in de VS. Die conventies vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar, maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er die midterms, de tussentijdse verkiezingen dus. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondente Grete Keizer volgde de speech van Trump.
18: Amerika staat voor een belangrijke keuze Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de Democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
16: Want als de Democraten de meerderheid pakken, kan Trump...

0: Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
6: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Met ImoBiep ben je zo binnen als een huis.
9: Merci ImoBiep.
10: Aha. Minerva.
11: Ons katje is een schatje en elk plaatje dat ze draait komt uit haar hartje.

Donderdagmorgen, een hele goede morgen, lieve luisteraars. Welkom hier bij Radio Minerva, het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja.

bent u al op, zit u aan de ontbijttafel. Laat het alvast smaken. Ik zit ook mijn kopje koffie te drinken. En geniet gewoon van de muziek.

En dat was een prachtig nummertje voor onze ochtend mee te starten. Ze werd geboren als Yvonne Burgess en ze komt uit Newcastle, een Britse zangeres. En wij kennen haar onder Jackie Trent.

Ja, we gingen even terug in de tijd naar een stem die Belgen wist te raken met zijn warmte, stijl en klasse. Dat was Louis Neefs, een naam die klinkt als een klok in de geschiedenis van de Vlaamse muziek. Tragisch genoeg verloren we hem weer veel te vroeg, maar zijn muziek die leeft natuurlijk nog altijd verder. En dit was Benjamin.

En als we het hebben over kracht, glamour en een stem die muren doet trillen, ja, dan hebben we het natuurlijk over de enige echte diva, hè, Shirley Bassey. Een wereldstem, een wereldwonder, zou ik kunnen zeggen. If I Never Sing Another Song.

En zijn muziek overstijgt generaties en grenzen, romantiek, poëzie en een fluwele stem. Dat was Salvatore Adamo, de Italiaanse-Belgische zanger, die ook wist in de jaren 60 en 70 miljoenen mensen te raken met zijn gevoelige chansons. Een van zijn klassiekers was dit Sans toi, mamie.

En hij komt uit het verre Nieuw-Zeeland, een stem die de wereld verbazen. John Rawls, met zijn baritone en krachtige prestigieuze, wist hij in de jaren 60 en 70 wereldwijd succes te bongen. En dat was het nummertje One Day.

Rod Stewart. En ja, toen ik nog heel jong was, toen had ik van hem zo'n hele grote poster hangen boven mijn bed, want ik vond hem wel fantastisch. Een van mijn idolen ook in mijn jeugdjaren en zeker gebleven. Hij is nu zeker goed van start met zijn crooners. The Foolish Things was it.

En hij komt uit New Orleans. Jack Dupree met de Shim Sham Shimmy. Het was een blues en ook een boogie-woogie pianist en singer.

En dit was een nummer van André Hazes samen met Treintje Oosterhuis. Het nummertje heet Kleine Jongen.

vaste waarde hier op Radio Minerva. Dean Martin, welcome to my world. Het zonnetje, dan denken we aan het strand, aan gewoon zalige muziek en natuurlijk ook aan de Gypsy Kings.

En ook een icoon in de Vlaamse showwereld, hè. Paul Severs, veel te vroeg ook van ons heen gegaan. En een van zijn bekendste was dit: Ik ben verliefd op jou.

And that awesome song is Barry White, I'm Qualified to Satisfy You. En dan gaan we naar onze laatste vocale voor dit uurtje. En ja, dat is er eentje voor Tom Jones met zijn Delilah.

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De kachoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
6: Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Er zijn nog nooit zoveel subsidies uitgedeeld in Vlaanderen op het moment dat er fors bespaard moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. Vorig jaar ging er net geen 20 miljard euro naar lokale besturen, ondernemingen of sport- of cultuurverenigingen. Opvallend, de stad Antwerpen kreeg met 1,2 miljard euro het meeste subsidies. Journalist Job en Uits.
9: Dat is niet alleen dubbel zoveel dan de tweede in de lijst, de stad Gent, maar ook 350 miljoen euro meer dan alle andere Vlaamse provinciehoofdsteden opgeteld. De volledige subsidiepot voor die Vlaamse besturen bedraagt zo'n 5 miljard euro, maar het meeste geld gaat nog naar de zorg. En ook dat budget is gegroeid van 7,6 miljard naar 8,3 miljard.
8: Op een republikeinse partijbijeenkomst in Texas in de VS heeft de Amerikaanse president Trump geld beloofd. $5,000 voor elke Amerikaanse volwassene, dus omgerekend zo'n 4.300 euro. De voorwaarde is dat de republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Wat is de inzet van die midterms? Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Die partijcongressen vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar. Maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er de midterms. Dat zijn de tussentijdse verkiezingen. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondent Grete Keizer volgde de speech van Trump.
10: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
8: Want als de democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. De afgelopen augustusmaand was wereldwijd de warmste sinds het begin van de metingen. Het werd volgens de Europese klimaatdienst Copernicus gemiddeld net geen 17 graden. Het was daarmee wereldwijd 1,65 graden warmer dan in de tweede helft van de 19e eeuw, waar Copernicus altijd mee vergelijkt. Daarmee is de drempel uit het klimaatakkoord van Parijs overschreden. En het Antwerpse Zuidpark maakt kans op de European Prize for Urban Public Space. Dat is een Europese prijs die projecten beloont die de ruimte teruggeven aan stadsbewoners. Het Zuidpark was jarenlang een onderdeel van de haven. Nadien werd het een grote betonnen parking en in de zomer van 2024 werd

0: is alles gezegd.
1: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
2: De Robert? Wie is dat?
1: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
2: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroegd?
1: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
2: Zwaasdingen?
1: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
2: Geef je nummer dan nog eens, gaan. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
1: Robert de expert. 0-326-93-93.
2: Welk bedrag had hij nog gedacht?
1: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
3: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
4: zeg?
3: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
4: Allee, kom, pak er rap eens voor te schrijven.
5: 0485-54-87-85.
6: Aha, aha, aha. Minerva.
7: Welkom in deel 2 met Katja op Radio Minerva.

En welkom in deel 2 na onze koffiepauze, hè? De Schlager Goudmiddelen van de Melando's. Welkom hier bij Radio Minerva. Dit is het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja.

Rocco Granata, de Belgisch-Italiaanse zanger en muzikant, veroverde de wereld in de jaren 50. En je weet nog wel, met dat ene legendarische nummertje van Marina, hè. Maar hij was meer als een eendagsvlieg. En hij is er nog altijd, hoor. Rocco Granata, het was iets met die zomersproetjes.

Ze begon ooit al als een kindersterretje, maar groeide uit tot een internationale superster. Petula Clark, met haar elegante stijl en tijdloze stem, was dit The Song of My Life.

Een nummer van Neil Diamond, Love on the Rocks. Een bekend nummertje ook wel uit de film. En we gaan naar Dalida, Le Petit Bonheur.

0: Een icoon van de Amerikaanse soul en pop, de unieke Diana Warwick. Een stem die recht naar je hart gaat, hè. All the love in the world.
1: See you later, alligator.

Voordat hij al visser was, voordat de Beatles de wereld veroverden, was er maar één man die de vonk deed overslaan. Hè? En dat was Bill Haley met See You Later, Alligator.

Ja, en ik word er hier helemaal stil van. Sommige stemmen hoor je niet alleen, die voel je ook in zich af. De wereld onvergetelijke hits, the one and only. Whitney Houston met The Greatest Love of All.

En hij wordt terecht de keizer van het Vlaamse lied genoemd. Wiltura, al meer dan 6 decennia, is zijn vaste waarde in de muziekwereld met klassiekers zoals een van deze. Het nummertje dat u hoorde was Hopeloos.

En hij wordt vaak omschreven als de Belgische crooner met internationale klasse natuurlijk. Yannick Boffy, met zijn warme stem en stijlvolle uitstraling blaast hij de genre van Frank Sinatra en Nat King Cole nieuw leven in. Hij bracht swing en jazz terug naar het grote publiek. En hij is natuurlijk ook een van de goede haarkappers hier uit Antwerpen.

En dat was ja, een portie pure soul, funk en disco van de bovenste plank. Hè. Want we hebben het over Tavares, de broers uit Nieuw-Engeland. Die veroverden in de jaren 70 het publiek. En Don't Take Away the Music was de titel van deze plaat. We zijn aan onze laatste vocale gekomen voor dit programma, voor dit uurtje. En die hou ik voor Sherry Veel met Don't Tell My Heart to Stop Loving You.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
5: ah. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Op het strand van Oostijnkerk is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegetakeld is. Hoe lang het al in het water lag is niet duidelijk. Voorlopig is er dan ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Vlaanderen wil natuurbranden sneller detecteren. Bouwt daarom het Vlaams Vuurschild, een netwerk van camera's en drones. Want nu zijn we nog te afhankelijk van iemand die een brand toevallig opmerkt, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
7: Dat zijn intussen in Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. Op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, ja, die gaan ons daarbij helpen.
6: Kostenplaatje 3,8 miljoen euro. In Luik start rond deze tijd een groot protest tegen het Franstalig onderwijs. Leerkrachten komen op straat tegen de besparingen en de nieuwe regels. Sinds 1 september moeten ze meer uren lesgeven per week voor hetzelfde loon. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week wordt er ook gestaakt. Ook vorig schooljaar werd er al geprotesteerd, onder meer in Brussel. Dat liep toen helemaal uit de hand. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
8: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Zoekt u eens meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbouken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Elbouken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf bij

Goedemorgen iedereen, welkom bij uw Radio Minerva met de Notenkraker. We zijn vandaag donderdag 10 september en het is zowat een vijftal minuten na de tijd zijn van 10 uur. Onze dank nog aan Katja voor haar voorbije programma. Goedemorgen Antwerpen. Ook op deze tweede donderdag van deze maand zetten we nog altijd ons beste beentje vooruit en het ander ernaast. De Notenkraker is wel telefonisch bereikbaar op 03-219-1727, maar er is vandaag geen telefonist aanwezig, dus graag even geduld alstublieft, waarvoor onze dank. En met het orkest Karel Herberger zetten we alles een keer vrolijk in. Allemaal blijheid, zouden we nu zeggen. Happiness is. Tot ziens.

Aan iedereen dus een mooie morgen, samen met Ray Conniff en trompetist Billy Butterfield was dat. Oh, what a beautiful morning uit Oklahoma. Kenny Rogers, die had eigenlijk liever een ander leken gehad. It's

De Antwerp Train Association organiseert een modeltreinruilbeurs aanstaande zondag op 13 september van 9 tot 12:30 in zaal Ons Middelheim, Bredabaan 425 in Braschaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen. De standhouders helpen mee in je zoektocht naar het juiste treinmodel en eventueel de onderdelen ervan. Er is ook een repairshop aanwezig. Meer informatie is te bekomen op het gsm-nummer 0478-74-44-99. Ik herhaal, voor de modeltreinruilbeurs 0478-74-44-99.

0: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
1: Deven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaai, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gaan eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

0: Meisje met rode haren. Gisteren nog bij eentje op bezoek geweest. Heel toevallig natuurlijk. Van 1965, een Amerikaanse groep uit Dallas.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

kruipen zo stil aan naar het eindzijn van 11 uur toe. Wel, de volgende is op aanvraag. De mars van het vierde escadron. Ik zal zeggen, tot ze biedt.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduw is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmaai begonnen in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeubelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het Vuurhout me sloeven. De katsjoek wakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
4: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
3: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
4: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
3: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
4: Allee, ik ben erbij.
3: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
6: Een zinkgat? Wat is dat?
7: Ah wel, dat is vreed en betant.
5: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
8: Goeiedag, ik ben Leon.
6: Leon, wat doe jij?
5: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
9: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
5: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Op het strand van Oostuinkerk is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststelling van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegetakeld is. Hoe lang het al in het water lag is niet duidelijk. Voorlopig is er ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. Er komt 5 cent per liter bij en je betaalt dan tot €2,41 aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Het is een gevolg van de heropflakkering van de aanvallen in het Midden-Oosten. Egbert Lagaard stopt als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders. Dat bevestigt partijvoorzitter Frederik de Gucht. Waarom, dat is niet duidelijk. Volgens de Gucht is de partij in volle verandering. Hij kijkt zelf naar Stefanie Doze om Lagaard op te volgen. En Vlaanderen wil natuurbranden sneller detecteren. Het bouwt daarom het Vlaams Vuurschild, een netwerk van camera's en drones. Want nu zijn we nog te afhankelijk van iemand die een brand toevallig opmerkt, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
13: Daar zijn intussen in Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. Op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, ja, die gaan ons daarbij helpen.
12: Kostenplaatje €3,8 miljoen. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
16: Allemaal?
15: Maar nee, ga, onze pa. die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Morzina is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
7: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
16: Wat zei het hem?
15: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
17: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
18: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
19: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Imobiep.
21: Aha. Minerva.
22: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in Kraker bij Radio Minerva. Met

0: Welkom beste mensen, langs de andere kant van 11 uur met Golden Raindrops van en door het orkest Charles Soenjaard, die we beter kennen als Karel Herberger, met trompetsolo Jeff Kolen. En ja, een live optreden van, nog wel van Nat King Cole met zijn trio uit 1949.
1: Thank you very much, ladies and gentlemen. This time we'd like to give you a brand new version of a brand new tune. It's called Don't Cry, Cry Baby.

Na deze papegaaienpraat van Theo Mertens, trompetist, natuurlijk de Parrot Polka, gaan we terug even naar de jaren 61.

Ja, we hebben ondertussen wel een klein beetje ontfoefelen geweest hier met de cd's. In alle geval naar een plaats om naar klassieke muziek te luisteren, dat wel.

0: en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: De Notenkraker met Julien van Noten.

De zanger Dino Garcia die huwde in België en verbleef tot zijn overlijden in 1984 in Gerardsbergen dan nog wel.

Zo, beste mensen, dit zijn weer de laatste nootjes van de notenkraker van deze donderdag 10 september. Onze collega Harjo heeft het moeten aflaten, want hij is zwaar verkouden. En we wensen hem langs deze weg vlugge en een blijvende beterschap toe. Groetjes nog van Julien. Maak er toch een gezellige, aangename dag van. Natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. Bedankt om te luisteren. Wij maken alvast een afspraak voor een volgende keer. Fijn dat u er weer bij was vandaag en voor zo dadelijk. Smakelijk eten.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks aan de soep, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van Brussel Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. Drie medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Diesel tanken wordt morgen weer 5 cent duurder. Je betaalt dan tot €2,41 per liter aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Toen bereikten we nog een recordprijs van €2,49. Die schommelingen komen door de aanval in het Midden-Oosten en de zeestraat van Hormuz, want die is belangrijk voor de wereldwijde olieverdeling. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RISIF. En het is 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
9: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten zich meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan ze sneller nu patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
8: Er is ook veel minder taboe over, omdat er meer over gepraat wordt. En je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie gaat naar school. Stefanie Doossen volgt Egbert Lachart op als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders. Dat bevestigt ze zelf. Eerder liet Egbert Lachart weten dat hij ermee stopte. Waarom is niet duidelijk. Volgens partijvoorzitter De Gucht is de partij in volle verandering. Op de US Open Tennis is nu ook de tweede halve finale bekend. De Duitser Alexander Zverev neemt het daarin op tegen de Rus Khachanov. Zverev versloeg de Nederlander Van der Zandschulp in 3 sets. Khachanov profiteerde dan weer van de opgave van onze landgenoot Alexander Bloks. De andere halve finale gaat tussen de Amerikanen Shelton en Tiafoe. En dan heb ik nog leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen, want daar is een koningspinguïn geboren. Het kuiken kreeg de naam Bounty. We weten wel niet of het een mannetje of een vrouwtje is, dat wordt pas onderzocht als het kuiken groter is. Het is meteen ook het eerste jong voor mama Zelda die het ei alleen heeft uitgebroed. En dat is toch opvallend, want normaal verdelen koningspinguïns de taken met elkaar. Afwisselend zon en wolken, het blijft wel droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
11: zeg?
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
3: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. Een zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Fall Producties presenteert het zinkgat.
7: Een zinkgat? Wat is dat?
8: Ah wel, dat is vreet en betaald.
6: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
9: Goeiedag, ik ben Leon.
7: En joh, wat doe jij?
6: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
10: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
6: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
11: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
12: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteerden tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Want volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flémalle is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar, dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen de sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiyin ook al door de muur. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van het Brusselse Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RESIF. Het is trouwens 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
14: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten zich meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan ze sneller nu patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
13: Er is ook veel minder taboe over omdat er meer over gepraat wordt en je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie Gaat Naar School. Over een uur begint de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. supermarktketen De Leize opent binnenkort zijn eigen foodbars. Die krijgen de naam Cravy. In de foodbars zal je huisbereide klant-en-klare maaltijden kunnen bestellen en meenemen. Voor iedereen wat wil trouwens, van Aziatisch tot Italiaans en zo. De eerste twee in ons land zullen tegen het einde van het jaar openen in Brussel. Op termijn wil De Leize er zo'n 200 openen. Afwisselend zon en wolken, het blijft ook droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Zeg, Josphine, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
18: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
18: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
19: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
20: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
21: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
22: Merci, Immobiep.
23: Aha. Minerva.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteren tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flemal is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar. Dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht en ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen die sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiin ook al door de muren. Het proces van Marius Borg Huijby wordt overgedaan. De zoon van de Noorse koningin werd veroordeeld tot 4 jaar cel nadat hij terecht stond voor onder meer bedreigingen, mishandelingen en verkrachtingen. Maar hij ging in beroep. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak opnieuw begint. Huijby draagt momenteel een enkelband. En rond deze tijd start de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kunt u mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be En daarmee is alles gezegd.
11: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha. Minerva.
15: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald door Maria.

There won't be no running back to you. En je herkende natuurlijk de stem van Paul Anka. De Antwerp Train Association die organiseert een modeltreinbeurs op zondag 13 september van 9 tot 12:30 in de zaal Ons Middelheim, Bredabaan 425 in Brasschaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen. De standhouders helpen mee in je zoektocht naar het juiste treinmodel en eventueel de onderdelen ervan. Er is ook een repairshop aanwezig en meer info's te bekomen op het nummer 0478 74 44 99.

Uno van Tony Martin. En dat was een van de favoriete nummers van onze Richard Coles in den tijd.

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gaan eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.

Come io te ami, Luis Miguel.

Today I love everybody. Alma Koren, het meisje met te lang in haar stem. Zoals onze oude collega vroeger, Rick Anthony, ze wel eens vaker beschreef.

0: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
1: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
0: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
1: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
0: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Zeg maar één.
6: Wat is er, Jos?
5: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestand, zalig.
6: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
5: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
6: En waar is dat?
5: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot aan.
6: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Het gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruissem en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd, dat meldt Anne Berger van de federale politie.
11: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
10: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cashgeld in beslag. Het onderzoek gaat verder. In Noorwegen moet het proces tegen Marius Borg Huiby, de zoon van koningin Mette Marit, overgedaan worden. Hij werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer bedreigingen, mishandeling en verkrachting. Maar Huiby ging in beroep en krijgt gelijk. Wanneer het proces opnieuw gedaan zal worden, is nog niet duidelijk. Wellicht volgend jaar pas. Huiby zit zijn straf thuis uit met een enkelband. En FIFA-baas Gianni Infantino verliest al maar meer steun. Nu zegt ook de Franse voetbalbond zijn vertrouwen in hem op. Eerder deden onder meer ons land, Nederland, Engeland en Italië dat ook al. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door zijn idee om het WK voetbal te verkopen en de beslissing op het vorige WK om de rode kaart van de spits van de VS terug te draaien. Half maart kiest de FIFA een nieuwe voorzitter. Infantino is voorlopig de enige kandidaat. Wisselend bewolkt en droog bij 21 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Vooral aan zee is er kans op een bui bij 20 graden.
12: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
13: En wel, Robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je Mings in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
12: En wat kost deze schatting?
13: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
14: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
15: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften. Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald door Mar-

The Good Life, instrumentaal werk van Glenn Gray en zijn Casaloma Band. En zo zijn we gestart met het tweede gedeelte van het programma Memories van Maria.

Buy him, van de gospels van Elvis Presley. En die worden weinig gespeeld. Vanaf vandaag ga ik daar eens verandering in brengen.

My Kind of Man. In het programma zonder Diana Washington. Dat is geen memories van Maria. You can't hold a memory in your arms. En dat was de stem van Steve Lawrence.

0: I Got You Under My Skin. Hier kende natuurlijk de stem van Julio Iglesias. En daarvoor kreeg ik onze Jacques Raymond met My Lovely Lady.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt die al mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

He Will Break Your Heart. En dat was de stem van Jerry Butler. En daarvoor hoorde u Della Reese met Gone.

0: I fell in love.
1: En alle plaatjes zijn gespeeld. Dus dit is weer het einde van Memories. U krijgt nog groetjes en tot een volgende keer. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dagje.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Fall Producties presenteert het zinkgat.
7: Een zinkgat? Wat is dat?
8: Ah wel, dat is vreed en betant.
6: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
9: Goeiedag, ik ben Leon.
7: Leon, wat doe jij?
6: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
8: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
6: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
12: Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Tiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar zelfs in tranen op. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
13: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
12: Atletiek Vlaanderen zegt dat de topsportwerking gewoon doorgaat en dat ze een nieuwe technisch directeur zoeken. Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
14: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
12: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cash in beslag. En Russische onderzeeërs testen een geheim wapen in de buurt van Spitsbergen. Dat is een eilandengroep in de Noordelijke IJszee. Om datakabels te saboteren zonder sporen achter te laten. NAVO-bondgenoten hebben de Russen kunnen betrappen, dit voorjaar al. Maar het raakt nu pas bekend. Die kabels zijn zowel economisch als strategisch erg belangrijk voor het internet wereldwijd bijvoorbeeld. En om satellietgegevens uit te wisselen. De rest van de dag is het wisselend bewolkt en droog bij zo'n 20 graden. Morgen gaat het regenen vanaf de kust en halen we rond 21 graden.
15: Amai! jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci ImmoBiep.
23: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Bol van Krijn.
1: Nog eens.
2: Bol van Krijn.
1: Op de radio. En dat is zo gelukkig gevoel.
3: Nee, maar dat is toch fantastisch.
1: Hey, woehoe.
4: Zag je voor het eerst in het echi?
1: Ja.
4: En ik dacht...
5: Ja, is het goed?
6: Zeg eens, daar wordt aan de deur geklopt.
7: Wie zou dat zijn?
0: Bol van Krijn.
8: Kom jong, de zwaaien bij. Koffieklets is gedaan.
0: Bol van Krijn op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Een hele mooie donderdagmiddag. Ik moet eerlijk zeggen, ik was even de kluts kwijt daarnet. Ik dacht, ik ben hier beland in een of ander Aziatisch restaurant. Maar zo net na 4 uur, het zou een beetje vroeg zijn. Het is al maar net tijd voor een 4 uurtje. En een 4 uurtje, dat gaan we je schenken, lieve luisteraar. Tussen 4 en 6 met Pol van Krijn op donderdag. It's a-

ravissante, mag ik wel zeggen, Michelle Thor uit Frankrijk. Ja, ondertussen is ze, ik denk, 79 jaar oud geworden met deze Emmène-moi danser ce soir. Een groot succes in der tijd en naar het schijnt verkopen haar plaatjes nog altijd even goed in Frankrijk.

Hey, op donderdag tussen 4 en 6 kan je genieten van Paul van Krijn op Radio Minerva. Fijn dat je luistert.

De trouwe Minerva-luisteraar die weet dat ik hier niet helemaal alleen in de studio zit. Ik word hier bijgestaan door mijn trouwe producer Geri van de Putten, die iedere week weer zorgt dat jullie de mooiste muziekjes op de radio horen.

donderdag wordt er in en naast de studio wel eens een beetje gebabbeld over koetjes en kalfjes. Dat is altijd gezellig. En zo hadden we het onlangs over lichaamsgeuren. Hoe ruiken mensen? Ja, de ene ruikt goed, de andere wat minder. Dat heb je soms zelf al eens wel kunnen opmerken. Ik ben eens gaan nakijken. 80% van de dames wereldwijd gebruikt een lotion. 60% van de mannen. Maar dat is nog altijd iets heel anders dan een love potion number 9.

0: Ook al werd dit nummer al geschreven in 1926. Wij kennen het natuurlijk vooral in de versie van Elvis Presley. Een nummer dat werd opgenomen in 1960. Are You Lonesome Tonight? Ik heb Elvis even links laten liggen, met alle respect, want iedereen kent die versie natuurlijk. Maar ik heb toch een mooie 3-draai samengesteld, denk ik. De eerste versie komt uit 1962 van, jawel, Frank Sinatra. De tweede is van Anne Murray. En de derde, Engelbert Humperdinck.
1: De 3-draai voor deze week.

We gaan luisteren naar een nummer van Ike Cole. En ja, de familienaam verraadt natuurlijk anders. Broer van Nat King Cole. Dat hoor je ook een beetje aan de stem. Maar met der tijd was dit ook een begenadigd pianist.

De zoetgevoelige stem van Ike Cole. Als ik de vensters van de Minerva Studio hier aan de oevers van de Schelde even openzet, dan verrast het me soms hoe rustig, hoe stil het hier kan zijn. En uiteindelijk zitten we niet zo ver van het centrum en Dana Winner die heeft het erover, de stilte van de stad.

Het is vandaag 10 september en ook vandaag is er natuurlijk weer een thema. Het is met name de Werelddag voor Zelfmoordpreventie. En ja, voor velen is dat gelukkig de ver van hun bed, ja, maar in getallen betekent dat dat er toch nog altijd een vijftal mensen per dag zijn in België. Wel vijftal die zichzelf van het leven ontnemen en dat is verschrikkelijk veel. Heb je vragen rond zelfmoord en zelfdoding, dan kan je bellen naar 1813.

Jody Sands, Someday. De Geri die verlangt weer naar een vers tasje koffie. Ik ben verzot op de koekjes die erbij liggen. En jullie houden van de muziek van Radio Minerva. Oké, iedereen gelukkig. Wij gaan door tot 6 uur met Paul van Krijn op donderdag.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibel al in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd al gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De beperking van de werkloosheid in de tijd is wettig. Het grondwettelijk hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid. Maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
8: Waar het grondwettelijk hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het grondwettelijk hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
7: Minister van Werk, Clarijn Val, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
9: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
7: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cashgeld in beslag. En Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Tiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar toen in tranen op, sportjournalist Klaas de Wijngaard.
10: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
7: Atletiek Vlaanderen zoekt nu een nieuwe technisch directeur. En op het WK basketbal beginnen onze Belgian Cats straks om 17:45 aan hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Speelster Antonia De Lare blikt vooruit.
11: Ik denk dat het een hele grote ploeg is. Ook wel een ploeg dat weer wat meer ervaring heeft ten opzichte van de voorbije jaren. Ook wel wat speelsters ook in Amerika spelen. Dus ja, echt wel een ploeg waar we voor moeten oppassen, dat we niet moeten onderschatten. Ik denk dat defensief dat weer onze key zal zijn. Als we daar goed staan, dan gaan we ons basketbal kunnen spelen.
7: Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen de halve finale tegen Frankrijk. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij zo'n 20 graden.
12: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw. We hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne. Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
13: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
1: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
13: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
1: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
15: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Paul van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt.
2: Klinkt het niet, dan botst het.
3: Paul van Krijn.
4: Mooie keuze.
5: Oh, wow. Damn.
6: Donderdagmiddag.
7: Ik ben al sinds heel blij dat ik hier zit.
0: Iets na 5 uur. Paul van Krijn op donderdag nog tot 6 uur. Fijn.

0: De debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaatje.
4: Tot het gaatje.

Dat was onze debuutplaat voor deze week uit 1975. Barry en Eileen and the Bad Times. En je kent ze zeker en vast nog van het nummer If You Go.

Tja, tja, tja. Ja, ja, ja. Marieke die stuurde me daarnet een mailtje. Die zegt, Paul, ik moet het ook niet hebben, die spinnen. Ik vind het verschrikkelijke beesten, ook al zijn ze nuttig. Ik wil je niet teleurstellen, Marieke, ik ben het eens gaan opzoeken. In een gemiddelde woning zitten er zo'n 1500 van wat wij dan van die aap.

grappige is, als je zoiets vertelt op de radio, dan zijn er van die mensen thuis, maar wij ook in de studio, die meteen beginnen rond te kijken. Van, zie ik er eentje zitten, zie ik er eentje zitten. Maak je niet ongerust, vrienden. Ze blijven meestal verstopt. Ik zou er mijn slaap niet voor laten.

Hey, op donderdag tussen 4 en 6 kan je genieten van Paul van Krijn op Radio Minerva. Fijn dat je luistert.

In de jaren 70 waren er van die groepjes dat je wist, ja, als ze binnenkomen, dan is het stoelen aan de kant. Ik denk dan vooral aan groepen als Mud en de Rubettes en deze Showa Di Wadi met When.

0: De tijdscapsule.
1: We zijn afgereisd naar 10 september. De single Monster Mash van Bobby Boris Picca en de Crypt Kickers doet de BBC op 10 september 1962 in de ban. De leiding van de Britse omroep noemt de opname aanstootgevend. In 1973 wordt de single een hit in Engeland. In 1964 staat Rod Stewart in de studio in de Londense wijk West Hampstead om Good Morning Little Schoolgirl op te nemen. Zijn debuutsingle wordt echter geen hit. En Rob de Nijs krijgt in 1980 een platinaplaat voor 100.000 verkochte exemplaren van zijn album Met Je Ogen Dicht. Hij krijgt het edelmetaal uit handen van Cliff Richard tijdens een etentje van platenmaatschappij EMI. Ja, Rob de Nijs, ik draai hem graag hier bij Minerva. En het nummer Nu de Nachten Nog is een vertaling van Miss You Nights van Cliff Richard.

Ik zeg het eerlijk, het is met enig heimwee dat ik terugdenk aan die tijd van de gezellige stamkroegen, de bruincafés, waar je op het meest onmogelijke moment van dag en avond kon binnenstappen en een boel vrienden tegenkwam om gezellig wat bij te babbelen, te kletsen en een pintje te drinken. Tof was dat. En ik hoop dat die tijd ooit nog eens terugkomt. Ondertussen heeft Geri zijn glitterpak aangetrokken. Dat wordt altijd gevaarlijk, want de man is in zijn onvermoeide disco-stemming.

reclame van de Hollies voor de lijn met Bas Stop. Als jij op donderdagmiddag eens wil meedoen met de Bingo Namiddag, luister dan naar Radio Minerva, want regelmatig hoor je de advertentie op onze zender die je meer vertelt wat je

Jij bent mijn zomerzon van Jannes. Ja, ik moet er niet flauw over doen, nog enkele weken. En het zit er weer al definitief op voor dit jaar. De zomer bedoel ik, en wat voor een was het? En dan begint die herfst weer met de donkere dagen. Maar ook dat, lieve vrienden, heeft zijn charme. En dat zal je wel horen bij Radio Minerva.

Ons lijstje is weer bijna afgewerkt. Alle plaatjes zijn weer terug opgeborgen in de doos. Dankjewel, Gerry, voor je fijne bijdrage. Dank u wel, luisteraar, voor het luisteren. En uiteraard volgende week donderdag zijn we met heel veel plezier terug. Paul van Krijn op donderdag om 4:00.

0: Voilà, van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
1: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
2: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
1: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
2: Allee, ik ben erbij.
1: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
3: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
4: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
3: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
4: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
3: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is wettig. Het Grondwettelijk Hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid, maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
9: Waar het Grondwettelijk Hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het Grondwettelijk Hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
8: Minister van Werk, Clara en Val, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparing onder het 1,5 miljard euro te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus zijn het er nu al 25 bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken in Vlaanderen op. Je hoort Helene Bonte van het voedselagentschap.
10: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paarden. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
8: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18. 3 mensen zijn er ook aan gestorven. En sport op het WK basketbal spelen onze Belgian Cats op dit moment hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. En de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd tweede, de Portugees Almeida derde en Wout van Aert vijfde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu tweede op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij 20 graden.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Aha, Minerva.
13: Rob de Keizer.
14: Het is niet waar, jij zegt.

Diana Trask en Mitch Miller en zijn koor daarbij. En Exactly Like You, dat was de titel van het eerste liedje. In dit wekelijks programma Let's The Good Times Roll, niks anders dan 2 uur nostalgische muziek. Vooral dan uit de jaren 60.

Andy Williams can't get used to losing you. Ik vind het fijn dat u weer allemaal luistert vandaag, want dat is ook de bedoeling. Ik hoop dat u een goede donderdag hebt beleefd en, ja, en dat de rest van de dag deze avond dus even goed voor u uitvalt.

0: the girl I met last Sunday.
1: '61 was het, Fats Domino, The Girl I Met Last Monday. Ja, maandag heb ik niemand ontmoet, ik heb alleen thuis gezeten en dat is ook eens deugdzaam. Hier is Little Eva.

0: blackbird bye-bye.
1: Een plaat met alles erop en eraan. José Feliciano, zeer goede artiest. Een mooie big band daarbij. Swing en een bekend nummer. Bye bye Blackbird. Wat wil u nog meer? Trini Lopez, de LP. Trini in

crooner Bing Crosby samen met zijn compagnon daar, Rosemary Clooney. Ze namen samen redelijk veel nummers op, zoals deze I Get Ideas.

Uit de jaren 50 had hij veel succes, deze Roy Hamilton met I Don't Let Go. Het duo Sinatra en Lee Hazelwood natuurlijk, Nancy Sinatra, daar hebben we het over. Die hebben ook wat duetten gezongen, zoals deze.

De Supremes natuurlijk met A Lover's Concerto. Het werd uitgebracht door de Toys ook nog eens een keer. Maar dit waren dus de Supremes. En Riders in the Sky kent u waarschijnlijk allemaal wel. Maar het werd ook in het Nederlands opgenomen. En dan wel door onze Bob Benny.

Ja, een van onze populaire zangers hier bij Minerva, Jerry Vale en Pretend You Don't See Her, dat zong hij voor ons. Tijd voor een instrumentale en die komt van het orkest van James Last. Paradiso.

Ik wou eigenlijk Paradiso draaien, maar uiteindelijk is het Biscaya geworden. Ja, het automatische nummertje verder gesprongen, daar kan ik ook niet aan doen. We hebben in ieder geval de dochter van Dean Martin, dat is Dina Martin. En die zingt dan weer een nummer van Sinatra. Strangers in the Night kennen we allemaal, een speciale versie. Ik vind het niet zo exclusief of niet zo speciaal, laten we zeggen. Maar ze mag er toch zijn met haar stem.

Helemaal in het begin van de jaren 60 hadden we Johnny Burnett met I'm Still Dreaming en droom maar voort, jongen. We hebben Jack Hammer voor u. U weet wel, de man van de Twisting King in de tijd. Hij zingt voor ons deze Juliet.

klonk misschien wat rasperig, maar het was een 78 toeren plaat uit mijn collectie. Bobbejaan Schoepen die zong over zijn vogeltje. Het is te zeggen, Melodie d'amour. Zelf kan ik niet meer fluiten. Ik heb al verschillende dagen geprobeerd met een papje met vogelzaad voor zangvogels. Maar ik moet zeggen, het hielp niet. Het eerste uur zit erop. We gaan eruit met een mooi nummertje van Milt Buckner op het orgel. En dan nog Byron Lee daarachter. En graag na tijd zijn ben ik er terug voor deel 2 van deze Let the Good Times Roll. Tot straks.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
6: Een zinkgat? Wat is dat?
7: Ah wel, dat is vreed en betaald.
5: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
8: Goeiedag, ik ben Leon.
6: Leon, wat doe jij?
5: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
9: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
5: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah.
11: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna 1400 euro. En voor gas is dat bijna 1900 euro per jaar. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
13: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
12: Ja, veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen, gezinnen met een vast contract niet. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparingen onder het 1,5 miljard te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus doken er al 25 op bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken op in Vlaanderen. Je hoort Helene Bonte van het voedselagentschap.
14: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paarden. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
12: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18. 3 mensen zijn eraan gestorven. Sabotage aan de mast van een hoogspanningslijn in Frankrijk in de buurt van het meer van Genève. Daar zijn 3 van de 4 poten doorgezaagd. Daardoor zaten gezinnen en bedrijven in de buurt een tijdje zonder stroom. De sabotage is online opgeëist op een ultralinkse blog omdat 2 bedrijven daar de droogte zouden verergeren. Het parket onderzoekt de zaak. En sport, de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd 2e, de Portugees Almeida 3e en Wout van Aert 5e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu 2e op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel wordt het vrij zonnig rond 22 graden. Zondag gaat het regenen bij 20 graden. 1, 2, 1, 2, 3...

Bert Whedon uit Groot-Brittannië was dat met de Guitar Boogie Shuffle. En zo zijn we aanbeland in het tweede uur van deze Let the Good Times Roll op donderdag.

Amour Hélène, Frans plaatje van de zanger Hugo Auffray. Ja, dat werd in de tijd veel gedraaid, of je het nu gelooft of niet. Zo ging dat vroeger. Ik heb er hier nog eentje uit 1960 van de Vidals.

For You met de geweldige Timmy Euro, die in de jaren 60 verschillende hitjes heeft gemaakt. Binnen zo'n laar van te stotteren. Wat

Daarstraks de Pasadena Roof Orchestra met Bei mir bist du schön. We blijven dus even bij dat Duits. Ein Herz steht nicht still. En dat wordt gezongen door Bata Ilic. Duitse zanger eigenlijk, maar wel geboren in Joegoslavië in de tijd.

Can't Take My Eyes Off You, dat waren de Rayconniff Singers. Al onbekend hier bij onze Radio Minerva. We gaan nog eens terug naar de jaren 60.

Ja, The Love Affair waren het. Everlasting Love was toen een grote hit in de jaren 60. Indiana, een bekend vocaal nummer. En dat wordt in dit geval gezongen door een minder bekende man, Stuart Hamblen. Is er Amerikaan? Luister maar eens, hè.

All Over the World in een mooie versie van de Seekers. Je kent wel de folkgroep die in de jaren 60 eerst de Seekers heette en daarna zijn ze van naam veranderd. Dan noemden ze zich de New Seekers. Stu Phillips, nog een Amerikaan, en die zingt een nummer dat bekend in de oren klinkt: The Great El Tigre.

Blues in My Mind. Mooie Roy Orbison, geen commercieel nummer, maar wel de moeite waard om eens te draaien. Ik had hem nog nooit gedraaid trouwens. We gaan naar Nederland met een man genaamd Ger Edwards.

0: Something's Got a Hold on My Heart van Gene Pitney, maar dan in de vertaling in het Nederlands. Dat hadden we nog niet gehad. Ger Edwards was de naam van die man. Wat hebben we nog? Kenny Rogers hebben we ook meegebracht met Ruby.
1: You've painted up your lips and rolled and curled.

Lekker en gezellig muziekje van de Spaniels. People will say we're in love. En dat allemaal op het einde van dit programma bekend. Maar we hebben nog Shirley Bassey voor u. Met een nummertje. Die twijfelde even.

Crazy Rhythm. Nu, zo crazy vond ik het niet, maar in die tijd, het was in het jaar 1959, was dat misschien al een beetje wild, wie weet. Hier zijn de Stylistics.

Sing baby, sing van de Stylistics. We gaan eruit met twee platen nog. En dat is er eentje van Marvin Gaye en Mary Wells met Once Upon a Time. En terugdenkende aan de hete zomer die we hebben meegemaakt. In de summertime dan maar van Shaggy. Wat mij betreft, goeie avond nog, bedankt voor het luisteren. We vonden het heel fijn dat u erbij was. En volgende week donderdag tussen 6 en 8 zijn we terug met uw 40 wekelijkse plaatjes. Tot dan. Daag.

0: is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Geen halve finale voor onze Belgian Cats op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale kansloos tegen thuisland Duitsland met 93-74. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
3: De shots die we normaal maakten gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Maar oké, we waren hier voor veel meer.
2: Want de Cats mikten op een medaille. Maar het is dus Duitsland dat overmorgen in de halve finales tegen Frankrijk speelt. Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna 1400 euro. En voor gas is dat bijna 1900 euro. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
4: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
2: Veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen, gezinnen met een vast contract niet. We gaan het vaakst op vakantie naar Frankrijk met de auto. Dat blijkt uit cijfers van onze overheid van vorig jaar. Nederland staat op 2, Spanje op 3 en dan volgen Italië en Duitsland. In eigen land, niet echt een verrassing, gaan we het vaakst naar de zee en de Ardennen. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.

0: Welkom, welkom, welkom, liefste luisteraars. Donderdagavond, 8 uur, tijd voor...
1: Elk nummer troef.
0: Zeker wel, en een speciale uitzending hè, vandaag. En de komende 3 weken.
1: Ja, just the two of us, hè.
0: Just the two of us, want onze compaan Fonzie, die zit nu in het verre Mexico, hopelijk, want hij had wat problemen om er te geraken. Maar, er is nog meer groot nieuws, Thomas.
1: Ja, het is niet just the two of us. We hebben een derde... krawaat opgetrobbeld.
0: Zeker wel, want wij kunnen natuurlijk niet zomaar zonder telefonist blijven. En aangezien telefonist Thomas een promotie heeft gemaakt naar presentator Thomas...
1: Ik vind het niet echt een promotie, een laterale shift.
0: Een laterale shift hebben wij nu ook telefonist Tom.
2: Goedenavond, dag Thomas, dag Jos en dag luisteraars thuis.
0: En hoe voelt dat zo, uw debuut in de Radio Minerva Studio?
2: Goh, wel heel spannend, hè. Normaal gezien zit een Thomas op deze stoel, maar hij is inderdaad nu gepromoveerd. En het zijn heel grote schoenen om te vullen. Letterlijk en figuurlijk, want het is toch een grote meneer, Thomas.
0: Zeker, zeker, zeker.
1: Je krijgt al direct telefoon.
0: Je krijgt al telefoon, ja. Tom.
1: Ja, grote schoenen. Ik heb gelukkig geen grote broek om te vullen van de Fonds. Want... die heeft nooit een broek aan.
0: Nee.
1: Ik denk dat ook niet moeten doen.
0: Zeker in Mexico gaat dat niet het geval zijn. Maar kijk, liefste luisteraars, aan het concept wijzigt natuurlijk niks. Wij doen gewoon hetzelfde. Ik speel een uurtje muziek voor Thomas en die kiest dan troef en dan omgekeerd. En ik begon met Grover Washington Jr. en natuurlijk Bill Withers.
1: Al, zeker troefwaardig.
0: Just the two of us. En er zijn 2 dingen dat ik altijd doe, hè, Thomas. Wat doe ik altijd?
1: De Fonds pak je op zijn versprekingen.
0: Dat sowieso. En daarnaast...
1: de Strangers en de Zweet van de Week.
0: Zeker wel. En ik dacht, ik trap ineens goed af met de Strangers. En viva de vakbond. MUZIEK

0: de Strangers en Viva de Vakbond. Ik dacht, ik ving dat ineens al af, hè.
1: De Strangers, ze zijn er.
0: Ze zijn erbij. En telefonist Thomas... Het is al de eerste keer. Telefonist Tom had al direct telefoon. Waar kunnen de mensen ons op bereiken? Waar kunnen ze de warme stem van telefonist Tom te horen krijgen?
1: Dat is op de 0-219-17-27.
0: Zeker wel. En moesten mensen geen zin hebben om te bellen, kunnen ze ook altijd mailen. Vandaag kan dat natuurlijk enkel naar thomas@radiominerva.be of jos@radiominerva.be. Maar dus telefonist Tom, als je hem vandaag... Het is een primeur... Alleen vandaag kunt je hem te horen krijgen. Dus bellen maar, zou ik zo zeggen. Ondertussen gaan wij een liedje spelen.

0: Golden Gate Quartet met Alexander's Ragtime Band, 1962, maar werd al in 1911 geschreven door Irving Berlin. Irving Berlin, klinkt mooi eigenlijk. En voor het eerst gezongen door de vaudeville-zangeres Emma Caris, maar alle grote der aarden hebben het gecoverd. Dan spreken we over Benny Goodman, Louis Armstrong, Bing Crosby, de Andrews Sisters, Ella Fitzgerald, Ray Charles en Judy London. Dat zijn adelbrieven, hè, Thomas?
1: Adelbrieven, Jos.
0: Adelbrieven. Ga je iets vertellen over Meteor?
1: Ja, de telefonist Tom is blijkbaar een grote fan van Meteor, in tegenstelling tot jij. Dus als er mensen zijn die graag over hun favoriete nummers van Meteor willen praten met Tom, welkom, hè, op 03 219 17 27.
0: Zijn er favoriete nummers van Meteor?
1: Tom blijkbaar wel.
0: Ah ja, ik ben zeer benieuwd. Ondertussen gaan we voort met John Prine. Ken je John Prine?
1: Niet persoonlijk.
0: Niet persoonlijk? Moest je even slagen, Thomas?
1: Ja.
0: Moeten we muziek spelen, Thomas?
1: Nee, nee, ik ben helemaal akkoord.
0: Ben je wel akkoord? John Prine, dat is een Amerikaanse singer-songwriter. Hè. Die maakte vooral country folk. En heeft eigenlijk in de nadagen van zijn carrière heeft hem een cd'tje opgenomen met allemaal ballads. Met bekende country-zangeressen zoals Lucinda Williams en Emmylou Harris. En dat waren allemaal covers, behalve dit nummer, In Spite of Ourselves. Het is een beetje een humoristisch nummer over een koppel dat verliefd is op elkaar.
1: Ik wil het graag horen.
0: Ik ook.

0: in spite of ourselves.
1: John Prine en Iris Dement.
2: Bijzondere naam.
1: Bijzondere naam met In Spite of Ourselves. Grappig nummertje.
2: Mooie ingetogen nummer.
1: Ingetogen country muziek. Wat ik nu heb meegenomen, Thomas, waar is Fons ook alweer naartoe?
2: Dat is een goede vraag, want hij was op weg naar Mexico, maar hij heeft wat omweg moeten pakken. Hè?
1: Ja, ja.
2: Dus pak Mexico.
1: Pak Mexico.
2: Finaal antwoord.
1: En ik weet ook dat ik hem naar Oaxaca ga.
2: Hola.
1: Oaxaca. Ik heb mij voorbereid hoe je dat uitspreekt. Dus je zegt Oaxaca. Ik heb een nummer gevonden, dat heet ook Oaxaca. Door Charlie Faulks en de Tequilas. Het vreemde is, ik heb verder niks kunnen vinden over Charlie Faulks en de Tequilas. Ik heb de albumhoes gevonden, dus als iemand mij iets kan vertellen over Charlie Faulks en zijn Tequilas, mogen ze altijd bellen of mailen. Hier is in ieder geval Oaxaca. MUZIEK

0: Charlie Fox en ook nog de Tequila's met Oaxaca.
1: Ja, ik vermoed dat uw opzoekingswerk louter bestond uit het beluisteren van dit nummer.
0: Ja, want jij hebt wel dingen gevonden.
1: Nee, ik bedoel de uitspraak van Oaxaca.
0: Ah, zo. Ja, ik was trots dat ik dat kon uitspreken.
1: Ja, heel mooi.
0: Zeg je het ook nog eens?
1: Oaxaca.
0: Tof, hè? Ja. Hebben er al luisteraars zich gemeld, Thomas?
1: Een stuk of Oaxaca. ik heb al gehoord dat Herman zich heeft gemeld.
0: Zeker, heeft al gebeld.
1: Herman uit Mechelen heeft al gebeld.
0: Heeft ook Tom. Al gemaild.
1: En gemaild, maar bezig erbij.
0: Bezig erbij. Welkom, Herman. En zijn er nog mensen? Tom, zijn er nog mensen?
2: Ja, er zijn al heel wat mensen die hebben gebeld. Elise en Lucie uit Stabroek, die doen de groetjes aan heel de familie Claire. En dat vind ik een fantastisch leuk idee, want ik voel me daar ook mee aangesproken. Dan is er nog een zekere Lennart uit Deurne, die ook de groetjes wil doen aan zijn voetbalploeg van OH Fortuna. En een Jolien uit Deurne, die ging vandaag ook zeker luisteren, want die wou graag wat inspiratie opdoen voor een openingsdans. Maar ik weet niet zo goed wat ze daarmee bedoelt. Ik begin het hier al een beetje warm en koud tegelijkertijd te
0: krijgen. Ik snap het. Je hebt uw werk al gehad, telefoontjes.
2: Het is hier al gezellig druk geweest, maar blijf zeker bellen. Alle telefoontjes zijn welkom.
0: Oké, tot zometeen, telefonist Tom. We gaan verder met paardenmuziek, Thomas.
1: Hoera!
0: Het is tijd voor paardenmuziek. Dan spreken we over Johnny Cash en natuurlijk Bonanza.

0: Johnny Cash met Bonanza uit 1962 ook. Veel nummers uit 1962 heb ik door. En ik heb het origineel gespeeld door Lorne Greene. Kent je Lorne Greene, Thomas?
1: Niet persoonlijk, Jos.
0: Dat is tof, want je was zowel zanger als acteur in Bonanza.
1: Ja, ik heb er eigenlijk nog gekeken.
0: Ja, wij zijn een klein beetje te jong voor Bonanza natuurlijk. Onze ouders hebben daar wel naar gekeken.
1: Oh, ja, ja.
0: Thomas, er is iets belangrijk dat de Fons en ik altijd doen. Hè. Buiten geen broek aandoen.
1: U helpt mij?
0: De?
1: Zweet van de week.
0: Jan van Dambingo.
1: Ja, de Jan van Dambingo. Iedereen moet naar stil op bij hebben. Eigenlijk.
0: Zeker. De zweet van de week die komt nog. Maar ik heb, wij doen de Jan van Dambingo. Hè. Wij proberen zoveel mogelijk van de artiesten die de Jan van Dam ons ooit heeft aangebracht, proberen wij te spelen. En ik heb zomaar een drieluik meegenomen. Drie artiesten achter elkaar uit de grote Jan van Dambingo. En ik begin met Kamal. Kent je Kamal?
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet. Kamal was een zanger die geboren werd als Candia Kamelas Varan in Kuala Lumpur. Maar hij verhuisde al op jonge leeftijd naar Australië en groeide daaruit tot een zeer bekende zanger en acteur. En hij heeft het nummer Tsena Tsena Tsena gezongen. Daar heeft de Fons al eens gespeeld in de versie van Connie Francis. Een Hebreeuws nummer uit 1941. Maar Kamal maakte er deze mooie versie van. MUZIEK

0: Kamal met Tsena Tsena. Ondertussen het telefoon is Tom ook alweer telefoon gekregen, Thomas.
1: Ja, Jenny had gebeld.
0: Ah, die ken jij goed, hè?
1: Ja, ja. Jenny, onze globetrotster onder de luisteraars. Die verwarden het een beetje met een Congolees nummer, die Oaxaca.
0: Ja, nee, het is wel degelijk een Mexicaans nummer, Jenny.
1: Ja, of misschien hebben ze in Congo er een mooie versie van gemaakt, hè. Dat kan
0: ook. Dat kan ook. Ondertussen hebben ook Anne uit Burgt en Lutgert uit Hemixem zich gemeld. Dan wil ik zeggen dat onze vaste fancrew bijna voltallig is. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Wie missen we nog?
1: Wacht, telefoon is Tom, zit daar te zwaaien.
0: Te zwaaien? Telefoon is Tom, wilde jij iets zeggen?
2: Jazeker, want ik had net telefoon van Anita uit Capelle, die momenteel niet in Capelle zit, maar in de Vogezen.
1: En Anita uit de Vogezen dus.
2: Ze wou via deze weg de groetjes doen aan haar peetkind Marijke, want die is zomaar even jarig vandaag. En ook alle kleinkinderen hebben de groetjes van Anita uit Capelle uit de Vogezen.
0: Fantastisch. Speciaal voor de jarige, hoe heet de jarige?
2: Marijke.
0: Voor de jarige Marijke heb ik een nummertje meegenomen, dat heet van Gary Monroe over mama's. Mooi nummer, komt-ie.

0: Gary Monroe is de tweede uit de Jan Van Dam bingo die we kunnen afvinken vandaag met mama, voor alle mama's en alle jarige mensen. Die in Gary Monroe werd trouwens geboren, Thomas, als Henry Morris. En die kende een korte populariteit in de jaren 70. En speciaal voor onze goede vriend Andy, die heeft ook het nummer Goodbye Bobby Boy gezongen voor toen Bobby Charlton stopte met voetballen.
1: Ja, ik vind dat toch geen slechte artiestennaam dat hij met toch veranderd naar Gary Monroe.
0: Henry Morris, ja, ik denk dat mensen altijd een artiestennaam willen hebben. Thomas is ook niet een echte naam, is ook maar een artiestennaam natuurlijk.
1: Inderdaad.
0: Lut Gert vroeg zich trouwens nog af of dat die Kamal dezelfde is als die van de Elephant Song, en dat is inderdaad zo. We gaan verder met nummer 3 op de grote Jan Van Dam bingo, en dat is Sergio Franchi. Kent je die, Thomas?
1: Sergio en Franchi.
0: In één woord.
1: Wauw, ik ben super benieuwd.
0: Die komt dus ook uit de Jan Van Dam bingo. Was een Italiaans-Amerikaanse tenor en acteur. Werd vooral heel populair in Las Vegas. Hij wou aanvankelijk, je gaat dat zelfs ook horen, in het nummer De Operaweg opgaan. Maar vond toch zijn gading in de populaire romantische muziek. Hij kon daarnaast ook gitaar spelen, piano spelen. Hij kon tekenen, schilderen en hij verzamelde klassieke auto's.
1: Amai.
0: Amai is een goed antwoord.
1: Bezig bij.
0: Een bezige bij. En hij zong net ook nog eens deze mooie La Villanella.

0: Sergio Franchi en La Villanella. Ik ben blij dat hem niet de opera is ingegaan, maar toch voor de populaire muziek heeft gekozen.
1: Is het Franchi of Franchi?
0: Het is Franchi.
1: Ah, oké.
0: Okay. Sergio Franchi. Maar jij mag misschien Sergio Franchi zeggen.
1: Oh ja.
0: Voilà, dat was mijn drieluik aan Jan van Dammingo's. Die kunnen we bij deze afstrepen, want ik heb de originele Jan van Dammingo bij. Dus even kunnen we rondjes zetten. Hè.
1: Ja.
0: We gaan verder met iemand die ook op de Jan van Dammingo staat, maar die we al gespeeld hebben. Ik denk jij zelfs, Thomas, of niet? Of Fons?
1: Ik denk het niet. Zelf Fons geweest.
0: Maar je kent hem wel, hè, Vince Hill.
1: Ja, ja, nog veel. Nog goed mee gelachen.
0: Goed mee op café gezeten vroeger.
1: Je kon zapen.
0: Wat je zeker kent is Love Letters in the Sand. Ken je natuurlijk vooral van...
1: Ik weet het niet, Jos. Ik ben geen quizzer.
0: Allee.
1: Ik ben een telefonist.
0: Pat Boone.
1: Ja.
0: Bekendste versie uit 1957. Gebaseerd op een gedicht door ene Nick Kenny, 1931. Maar Vince Hill maakte er ook deze mooie versie van. Als je het hoort, gaat je het direct herkennen.

0: Niet Pat Boone, die we waarschijnlijk hebben wel tegengekomen zijn in de top 1000, maar deze versie door Vince Hill.
1: Ja, het zou beter hier op de plaats komen schrijven. Iets minder golfslag.
0: Golfslag, dat is een mooi woord. Moeten we meer gebruiken. Thomas, ik weet dat de Fons en ik een gezamenlijke passie hebben. Namelijk als wij een nummer ontdekken dat we nog niet kenden, om dat een hele week lang eindeloos te spelen. Hoe zit dat bij u?
1: Ik heb straks ook een nummertje bij.
0: Dat je ook een hele week hebt gespeeld?
1: Een hele zomer eigenlijk.
0: Zeer benieuwd. Goeie bruggetje naar straks. Voor mij was dat deze week dit nummer. Come on over to my place. Ik kende al heel veel nummers van de Drifters, maar dit kende ik nog niet. Ik heb het een hele week gespeeld. Voor mij is het troef. Ik ben benieuwd wat jij gaat vinden.

0: Ik zou ook meegaan met de Drifters naar their place. Come over to my place. Een zeer vrolijk, leuk nummertje, vond ik.
1: Ja, goed gevonden.
0: Goed gevonden. Zeg, wat moet ik nog doen? Ik heb al de Beatles, niet de Beatles, ik heb al de Strangers gespeeld.
1: En Bonanza.
0: En Bonanza. De paardenmuziek. Wat moet ik nog doen?
1: De zweet van de week.
0: Hier is hem. Ik heb Lasse Berghagen meegenomen, die heb ik al een aantal keer meegenomen. Met het mooie nummer, Thomas, uw zweet is beter dan het mijne.
1: Het Sommermin.
0: Zeker. Dat stond op de cd Min Kerlijke Sang Till Day. Of zoals jij het beter zou uitspreken.
1: Ik moet het kunnen lezen, Jos. Min kerlijk song till day.
0: Het is ongelooflijk.
1: Of zoiets.
0: U weet. Trouwens, die Sommermine, dat betekent eigenlijk gewoon een zomerherinnering. En die kerlijke zang, of hoe dat jij het uitspreekt, dat betekent dat weer mijn liefdeslied voor jou. Wel, Thomas, dit is mijn liefdeslied voor jou. Lasse Berghagen.
2: Die möttes på bryggan en

0: De zweet van de week met een accordeonnetje, Lasse Berghagen. Mooi, ingetogen, rustig.
1: Ja, een charmant en trekzak. Accordeon.
0: Ah ja, ja, trekzak is ook wel leuk. Misschien waren de Riviera's ook charmante trekzakken. Ik heb ze meegenomen. Vorige keer heb ik ze eens meegenomen met de California Sun. Dat is hun enige hitje. En een zeer kortstondige carrière, want die waren de dupe van de Beatles en andere bands uit Groot-Brittannië die het overnamen. Maar ik ben verder gaan grasduinen. Blijkt dat die mannen nog veel meer leuke nummers hebben gemaakt. Zoals deze Let's Go to Hawaii.

0: Let's go to Hawaii. Van okay. de Rivieras.
1: Oké, okay. Jos, zoek maar iemand anders voor de komende 3 weken. Ik ga naar Hawaii met de Rivieras.
0: Ja, snap ik, dat snap ik. Ook Sergio uit Antwerpen stuurt ook net een berichtje dat het zijn een troeval is. Maar, beste vrienden, ik weet dat jullie dit een zeer goed nummer vonden. Nu komt er iets fantastisch. Vrolijke Muisjes. Door Jan Sando. Er viel ook niet heel veel te vinden over Jan Sando, buiten dat hij een Brugse poppenspeler was. En dat hem ene cd heeft uitgebracht, zijnde Jan Sando zingt 12 vrolijke kinderliedjes met het kinderkoor De Meikevertjes. Daar staan andere parels op tussen.
1: Adelbrieven.
0: Adelbrieven. Waar is Poes? Staat erop. Flippy en Flappy, Foxy de Hond en deze Vrolijke Muisjes.

bij een lied. Maar dan neemt hij weer een loop en zijn staaf vliegt in een knoop.

0: Vrolijke Muisjes door Jan Sando. Daar word je toch gelukkig van. Hè?
1: Ja, we hebben niet wat uitgelaten muisjes zouden doen.
0: Dat is voor volgende week. Oh, telefonist Tom heeft ook nog iets te vertellen.
2: Ja, want ik kreeg net nog een bericht van Eline uit Deurne. En persoonlijk maakt mij dat heel blij, want zij is ook aan het luisteren. Maar persoonlijk maakt mij dat heel blij, want na Lennart uit Deurne, Jolien uit Deurne, nu ook Eline uit Deurne, laat dat nu toevallig de drie favoriete personen voor mij zijn die net van zich hebben laten horen.
0: Fantastisch. Welkom Eline en Lennart en Jolien. Speciaal voor jullie allemaal gaan we nu Hound Dog spelen.
1: Oh, ik vond dit ook al een mooie
0: vrolijke muisjes.
1: Openingsdans.
0: Vrolijke muisjes is wel iets voor... ja. Zeg, als ik Hound Dog zeg...
1: Elvis.
0: Ah, ik wou zeggen, dat weet je toch wel voor wie dat is. Hè? Dat is niet het origineel trouwens. Origineel heb ik al eens gespeeld. Weet je dat ook nog?
1: Nee.
0: Dat is door Big Mama Thornton. Oh. Maar natuurlijk, ja, de versie van Elvis is veel bekender. Maar ik heb de versie door Dee Dee Bridgewater meegenomen. En ik ben benieuwd wat je hiervan vindt.
3: Oh, set me up now, baby. I got a story to tell.

0: just a dirty old hound dog. Lord, look at you sniffing and scratching and trying to get in. I ain't opening up that door, huh? You is not my friend. Get on out of here. Scat!
1: Hound dog, niet door Elvis, ook niet door Big Mama Thornton, maar wel door Didi Bridgewater. En dat is meteen ook de derde Didi die wij hier spelen in ons programma, na Didi Sharp en Didi Warwick. Ik weet niet hoeveel Didi's er nog zijn, maar... En jij ook Didi's?
2: Als ze allemaal zo'n kwaliteitsmuziek maken, mogen er nog veel zijn.
1: Elke Didi troef. Voilà, lieve vrienden, dat waren mijn vocale nummers voor dit uur. Dus troef kiezen maar. Tom, de eer is altijd eerst aan de telefonist.
3: Wel... Mijn troef, ik heb heel veel telefoon gehad, dus ja. Ik heb ook niet alles kunnen beluisteren, helaas. Maar wat ik wel heb gehoord, en dat sowieso al voor dit programma een van mijn troeven was...
1: Vrolijke muisjes.
3: Nee, dat was wel van Herman uit Mechelen. Hij was toch eventjes aan het twijfelen over de Strangers, maar hij belde daarna toch terug van nee, de Vrolijke Muisjes is 100% zijn troef. Maar de mijne, dan zou ik toch zeggen Mama van Jerry Monroe, omdat ik daarnet ook mijn mama aan de lijn had. Dus dat maakt het helemaal af.
1: Mooi, mooi, mooi. Thomas?
2: Ik moet eventjes terug van Hawaii komen. Ik ga met de Riviera's, ja. Hoewel dat dit laatste nummer wel ook troefwaardig was.
1: Oké, dat was mijn uurtje. Zometeen zijn we er terug. Maar telefonist Tom heeft andermaal nog iets te vertellen.
3: Ja, want Jenny uit Hoboken had ook nog haar een troef doorgegeven. En zij vond Sergio Franchi met La Villanella. Want het deed haar denken aan alle mooie tijden dat ze met haar man vroeger heeft beleefd met de opera.
1: Ah, oké. Wel, dat is een goede keuze, Jenny. Zometeen is Thomas er. Niet telefonist Thomas, maar presentator Thomas met zijn uurtje. Ik speel nog een klein streepje Carnaval Festival uit de Efteling. Tot zometeen.

0: is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. De hulpdiensten zijn daar wel massaal ter plaatse, onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000. Vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat de centra meer mensen opvangen, komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land. Dit najaar komen er daar nog 3 bij. En sport, een domper voor onze Belgian Cats. Zij konden zich niet plaatsen voor de halve finales op het WK basketbal. De Cats verloren kansloos tegen thuisland Duitsland met 93-74. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
3: De shots dat we normaal maakten gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Oké, we waren hier voor veel meer.
2: Want de Cats mikten op een medaille op het WK. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.

0: Brenda May Tarpley, ook wel beter bekend als
1: Brenda Lee.
0: Ja, en die Want to be Wanted. I Want to be Wanted zong ze in juli 1960. Wie dat nu daar niet meer last van heeft, is onze Fons. Hè?
1: Onze Fons heeft daar geen last van.
0: Die is van straat.
1: Geringd is hem.
0: Ja, en ik heb voor hem nog een liedje meegepakt.
1: Ik wil toch nog heel even, als ik mag, ja, Thomas, zeker. Want het is uurtje, hè, dus ik wil niet direct aan betand doen. Maar er zijn nog twee mensen die Troef hebben gekozen in het vorige nummer. Lutgert uit Hemiksem, die ging na lang tobben uiteindelijk voor La Villanella. En Willem Moerdijk, die koos voor Hound Dog. Hound Dog trouwens zat, was populair bij veel mensen.
0: Terecht. Goed nummer.
1: Maar jij wilt graag nog een nummer voor de Fonds spelen?
0: Ja, een nummer van Harry Belafonte. En het nummer komt van zijn album Calypso van 1956. En het heet Will His Love Be Like His Rum?

0: drink this toast. Drink this wedding toast. Drink, oh, drink this toast to the two we love the most.
1: Once again now.
0: Drink, drink this toast. Drink this wedding toast. Drink, drink, drink, drink to the two we love the most.
2: Drink this toast, Fons en Jantien, school.
3: Niet geheel verrassend dat je een nummer over rum hebt gekozen natuurlijk.
2: Nee, inderdaad. Hè. Niet geheel verrassend.
3: Nee, ook in het tweede uur, liefste luisteraars, kunnen jullie ons trouwens bereiken. Telefonist Tom heeft zijn hele avond vrijgehouden, dus zit anders nog klaar. Op 03-219-1727. Je mag nummers over Meteor met hem bespreken, of de winnende lotto-nummers doorgeven, of troef doorgeven. De voetbalstanden, Tom staat voor heel veel open.
2: Ja.
3: Mailen kan ook, Thomas.
2: Ja, naar thomas@radiomineerva.be of jos@radiomineerva.be of beide.
3: Zeker wel. En ondertussen heeft ook William uit Berendrecht zich gemeld bij onze grote familie.
2: Ja, het eerste uur gemist. Maar geen nood, William. Het tweede uur is zeker even goed.
3: Minstens.
2: Bijvoorbeeld, we gaan verder. Ik heb ook een Zweedse meegepakt.
3: Ah, ja. Twee Zweden van de week.
2: Ja, Britt Bergström. En als ik zeg Caracas, dan zeg jij...
3: Caracacola. Ja, of Venezuela?
2: Venezuela, inderdaad. Ah, ja. Ik denk, ik had gedacht, want jij kent alle hoofdsteden.
3: Zeker wel, Venezuela.
2: Maar zij denkt aan carnaval in Caracas.

0: ik van je hou.
1: Eddie Wally veet weg met zijn Loco Loco. Topschijf, Jos.
2: Absoluut, absoluut. Ik kende het al, maar anders had ik het... Ja, was het ook troefwaardig geweest.
1: Ja, dat geen hit is geweest, ik vind het straf.
2: Onterecht.
1: Een andere tijd, 20 jaar geleden.
2: Dat is waar.
1: Eddie Wally trouwens, ik vind dat hij een heel speciaal soort uitspraak heeft. Zijn intonatie en zijn dictie.
2: Dat is wel het minste dat je erover kunt zeggen.
1: Ja, maar ik heb ontdekt bij wie dat hem daar heeft afgekeken.
2: Is het bij Acid?
1: Oei, nee, die tijdlijn klopt niet. Nee, bij Eddie Christiani.
2: Ah, een andere Eddie.
1: Een andere Eddie, een oude Eddie. Eddie Christiani was in 1918 al geboren. En dat was de eerste Nederlander en misschien ook de eerste Europeaan die een elektrische gitaar had.
2: Is dat die ook van Hoeba Hoeba Hoep?
1: Dat weet ik niet. Zou kunnen. Als je het weet, belt gerust naar 03-219-1727.
2: Zeker.
1: Ja, dit nummer is er nog van voor hem die gitaar had gekocht. Zonnig Madeira.

0: De laatste klonk toch een beetje elektrisch, dus misschien is deze versie toch na de oorlog opgenomen.
1: Ja, maar als je je ogen dicht doet, dan denk je dat je Eddie Wally hoort zingen. Ja. Snap wel echt de vergelijking. Ja,
0: Madeira had misschien een betere bestemming geweest voor Fons en Jantien. Dan waren ze eergisteren er al geland.
1: Ja. Ja, het probleem was vooral dat ze via Londen moesten vliegen. Ja. En daar was het chaos.
0: Ja, ik heb eigenlijk niks meer gehoord sinds dat ze op het vliegtuig zijn gestapt.
1: Nee, we weten dat ze in Parijs vertrokken zijn. We weten niet of ze ooit in Mexico City geland zijn. Maar kijk, laat ons hopen van wel. Of in Oaxaca.
0: We gaan ervan uit. Eddie Christiani had het tijdens de oorlog een beetje aan de stok met een Duits. Hij heeft hem moeten onderduiken en is hem van zijn muzikale exploten even moeten afstappen. Maar na de oorlog heeft hem dat goed gemaakt en heeft hem mee... De vader van John de Mol in een bandje gespeeld en zo.
1: Die ook John de Mol heet.
0: Ook John de Mol, ja. En hun kleinzoon heet...
1: Johnny de Mol.
0: Johnny de Mol, ja. Origineel. Wie dat het niet aan de stok had met een Duits, is...
1: dat was een
0: bruggetje. Katja Epstein.
1: Oei.
0: Die is een Duitse, Pools-Duitse zangeres. En die zingt over een Rus die door zijn vrouw naar de paardenmarkt in Petersburg gestuurd wordt.
1: Ik ben in de war.
0: Dat kan gebeuren, Jos. Dat is niet erg. Maar ken jij Sonja Kassiman?
1: Niet persoonlijk.
0: Sarah Kassiman.
1: Wel persoonlijk.
0: Wel persoonlijk. Je had aan mij eens gevraagd...
1: Onze collega bedoelt.
0: Ja, onze collega. Die had aan mij gevraagd voor nummers over overspel. Een keer in een programma als opdrachtje te gieten.
1: Ah.
0: We hebben nog geen opdracht van gemaakt, maar ik heb wel een nummertje bij. Want die een Rus wordt naar de paardenmarkt in Petersburg gestuurd, zodat zijn jonge, bevallige dame met een jonger... exemplaar haar ding kan doen.
1: Welk ding?
0: Ik zal het u eens laten horen. La, la, la.

0: Hier werd je duchtig geduideld en geduideldheid door de Jos hiernaast.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: En zelfs hier aan mijn overkant bij telefonist Tom.
1: Telefonist Tom had ook nog iets te vertellen, want hij heeft andermaal telefoon gekregen.
2: Ja, Herman uit Mechelen wist te vertellen dat onze goede vriend, hoe heette hem ook alweer?
0: Eddie Christiani.
2: Ja. Ooit nog een bandje heeft gehad, Marsupilami. Een topschijf, blijkbaar. Ik had er zelf nog niet van gehoord. Wij zijn twee vrienden.
1: Zeker wel.
2: De Jos kende het wel en was het hier net even volmondig aan het meezingen. Maar misschien moet hij daar nog eens eventjes terug doen, Jos.
1: Hoeba, hoeba, hoeba, hop. Hop, hop. Dat is het nummer.
2: Klinkt fantastisch.
1: Mensen ook, gaan dat zeker kennen.
0: Het is geen daidelidelidai.
1: Nee, dat is juist waar.
0: Ja, nummer uit 1976 was dit. Van Katja Epstein. We blijven in het thema van overspel.
1: Hola, ja. Toch.
0: Maar dit overspel was gepermitteerd.

0: Dat waren de Machines met I See the Lies in Your Eyes. Ze waren een beetje snel van start gegaan. Ik had ergens op een verkeerd knopje geduwd, maar dat kan gebeuren hier. Hè.
1: Het is uw vuurdoop als presentator, ja, dus ik kan er al iets mislopen.
0: Het is de eerste keer dat ik met een Apple-laptop werk. Heet dat ook een laptop bij Apple? Of heeft dat
1: een MacBook.
0: Speciaal? Een MacBook, wauw.
1: Hela.
0: MacBook. Ja, de Machines, een Gentse groep rond Paul de Spiegelaar. En die hadden in 1982 deze hit. Het was meer een new wave groep, maar dit is een heel rustig nummertje. En zoals je hebt gehoord, de leugens werden doorzien in de ogen, maar it's hard to love both ways.
1: Ik had er nog nooit van gehoord. Zowel niet van de groep als van het nummer. Ja,
0: ik vind het... ja,
1: een ontdekking.
0: Ja, zeker nog eens rustig thuis op de juiste beats per minute afspelen in het begin. En deze groep, die gitarist Joris Angenon, denk ik dat je het moet uitspreken, die ging later naar de Dinky Toys.
1: Ah ja.
0: Dus zo zijn er weer een heleboel bruggetjes.
1: Naar vorige week, gemaakt, zeker wel. En de openingsdans van onze fonds.
0: Misschien is dit een mooie openingsdans, hè?
1: Aha.
0: Voor telefonist Tom. De volgende krawatten hadden ook een probleem met overspel. Die hadden namelijk zelf overspel gepleegd, maar werden vergeven door hun Mary. Maar... ja, dan werd de schuld natuurlijk bij de Devil Woman gelegd.

0: The Blue Diamonds met Devil Woman. Dit nummer is in 1982 uitgebracht op hun album The Blue Diamonds. Ze zaten een beetje zonder inspiratie, denk ik. Maar geen slechte versie.
1: Thomas, we moeten even een kleine rechtzetting doen.
0: Ja, een gigantische rechtzetting.
1: Ja, een gigantische rechtzetting. Want meerdere luisteraars hebben ons terecht gemeld. Dat was natuurlijk die van Hooba Hooba Hoop. Was natuurlijk niet Eddie Christiani, maar Denny Christian. Dus zowel Herman uit Mechelen als ik waren verward. Nu, ik vind wel dat er mag niet zoveel verwarring dan. En een Eddie Christiani en een Denny Christian, dat is ook creëert verwarring. Hè. Maar toch bij deze een mea culpa van onze kant.
0: Excuses aanvaard, Jos.
1: Jij bent medeplichtig, hè?
0: Ja, ik heb niks gezegd over Hoempa Hoempa Hoep.
1: Muziek!
0: Ik ga verder met muziek. We horen hier al een beetje falset tevoorschijn komen in het nummer. Nu gaan we volledig falsetto gaan. Dan denk ik aan, Lou Christie. En die ging naar een waarzegster om te horen of zijn liefde de ware was. En de waarzegster zei...

0: Ja, dat was niet zo'n goed nieuws voor onze Lou Christie. Hè? De Gypsy, die zag het helemaal niet goed komen bij mensen, madam.
1: Nee, de Gypsy cried. Ja. Ik vind het ook wel mooi dat je waarzegster in één, ik weet niet wat was de zin weer, of de liefde wel waar was bij door de waarzegster. Het was mooi, vond ik in ieder geval.
0: Geheel geïmproviseerd. Wat we verder gaan improviseren is ook wat wij normaal gezien altijd door de fonds op getrakteerd worden.
1: Dan hebben we twee opties. Ofwel de keuze van Jantien, maar dat lijkt me moeilijk vanuit Mexico. Ja. Ofwel de twist.
0: Ik heb een vervanging voor de keuze van Jantien bij
1: hem. Aha. Is het de keuze van Danica?
0: Nee, het is mijn nummer voor Jantien.
1: Ma.
0: Ja, en ik heb Freddy Fender meegepakt. Die is geboren als Baldemar Garza Huerta in Texas.
1: Dat is moeilijk om daarmee op te treden.
0: Ja, dus die is voor Freddy Fender gegaan. Heeft een heel mooi nummer meegebracht. Before the Next Teardrop Falls. En het is zowel in het Engels als in Spaans. Dus Jantien, doe er

0: Freddy Fender met Before the Next Teardrop Falls, nummer uit 1975. En meer recent heeft Lux Teno daar een Vlaamse versie van opgenomen. Oh. En dat is een top 10 hit geworden.
1: En hoe heette dat?
0: Ik breng opnieuw zon in je hart.
1: Ma, mooi.
0: Ik heb het nog nooit gehoord. Dus
1: ondertussen hangt de telefonist Tom alweer aan de lijn. Die heeft het druk met telefoneren. Het is ongelooflijk.
0: Ja, zo zien we maar eens, hè, Tom.
1: Werken. Ja. De zweetdruppels staan op zijn voorhoofd. Maar en de bril is helemaal aangedempt, maar hij blijft professioneel aan de lijn.
0: Zeker. Ik had er straks al mee over gehad, hè, Jos, dat ik ook een verliefd plaat heb deze zomer.
1: Ah ja, dat is waar.
0: Maar ik heb ze in verschillende versies dat ik er verliefd op ben.
1: Is die van Helen Shapiro? Is het,
0: Nee, Sandy Posey bedoelde jij misschien.
1: Queen for the Night was ik aan het denken.
0: Nee, dat is hem niet. Ik heb ze meegepakt met Sandy Posey, met Sunglasses. Maar nu heb ik een Portugese versie bij van mijn vriend Sergio. En ze wordt gebracht door Natercia Barreto. Ik denk dat het zo moet uitgesproken worden. Sergio mag altijd bellen om mij te verbeteren. En het nummer is eigenlijk gewoon een vertaling. Oculus de Sol uit 1969.

0: Molto obrigado na Tercia Barreto, zou ik zeggen, voor deze prachtige versie.
1: En je hebt daar inderdaad Sergio mee gecharmeerd. Die kiest al direct zijn een troef. Ja, ik zou hem daarin kunnen volgen, ja, maar ik durf ook nog niet.
0: Beetje voorbarig. Wat hebben we ook nog te goed hebben van de fonds?
1: Dan is het de twist.
0: Een twist. Ik heb geen twist bij.
1: Hola.
0: Maar ik heb een liedje bij over een Patricia die graag twist.
1: Ah.
0: En het is gebracht door Tony Light. Dat is alweer een Nederlander. Ik heb echt heel veel Nederlanders bij. Jij hebt ook een paar bij. Tony Light die werd geboren als Herman Lichtvoet.
1: Ah ja, oké. Die is wel bij in de sfeer gebleven.
0: Ik snap het nog. Ja. En dit nummer werd voor het eerst in 1963 uitgebracht. Maar hij heeft een paar keer ten gelde willen maken, dat succes. Dus hij heeft er veel versies van uitgebracht. Maar hier is ze, Twisting Patricia.

0: Tony Light en de Bellboys met Twist in Patricia. Jos, je herkent het meteen, hè?
1: Ja, ja. Patrick Van Oppen wordt er wel eens over gezongen, maar zeer, zeer toffe nummer.
0: Ja, ja, Cielito Lindo.
1: Ik ben blij dat ik mijn troef niet gekozen heb.
0: Mexicaanse original, hè.
1: Maar ik had ook nog nooit van Tony Light gehoord. Dat is ook wel een ontdekking. Ik ga er meer van opzoeken.
0: Doen. Jos, als ik vraag aan jou, ken je Lucien Ginsburg?
1: Niet persoonlijk.
0: Nee, dat kan, want die is meer bekend onder de naam Serge Gainsbourg.
1: Die ken ik wel, maar ook nog steeds niet persoonlijk.
0: Dat is eigenlijk een kind van Joods-Oekraïense ouders, die in Parijs waren gevlucht na de Russische inval bij hun. En dan kwam dan Duits, dan heb je moeten onderduiken voor het Vichy-regime. Vichy-regime. En hij heeft een Jodenster moeten dragen en al en ondergedoken voor niet weggedeporteerd te worden. Hij heeft er een leuk album van gemaakt in 1975, Rock Around the Bunker. Wij gaan binnenkort naar Berlijn. Misschien moeten we dat daar eens spelen. Want ik heb nu een leuker nummertje bij voor hem, van hem. Hij was er zelf... hij werd een beetje depressief van het succes ervan.
1: Oei.
0: Maar ik snap het niet, want het is echt heel leuk. En het is iets wat Fons en Jantien misschien nu wel zulke aan toe zijn.

0: Sea, Sex and Sun van Serge Gainsbourg. En alsof dat de duivel ermee gemoeid is, hebben we net nieuws gekregen dat Fons veilig en wel is aangekomen in Mexico City.
1: Ja, we hebben een foto gezien van een gelukkige Fons in Mexico City. Dus ik denk dat er een beetje Sea, Sex and Sun wel zit aan te komen, denk ik.
0: Ja, het is nogal expliciet gezegd door de Serge.
1: Dat kon hem wel, hè. Dat kon hem wel. Hij wond er geen doekjes om. Nee, wond, ik heb, binden, wond. Wond.
0: Wond. Geen doeken. Hetzelfde thema, maar iets kuiser, heb ik bij door Wayne Newton. Die ken jij misschien van...
1: Ik heb die al gespeeld, maar ik weet niet meer met welk nummer.
0: Die heeft Dankeschön en zo.
1: Ja.
0: Dat is ook Mr. Las Vegas. Die heeft, naar het schijnt, in 40 jaar meer dan 30.000 optredens gegeven. Dat zijn gemiddeld 2 per dag of zo.
1: Dat en die had nog bijnamen, hè? Mr. Entertainer en zo.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Veel goede bijnamen.
0: Ja. Ik heb nu van hem de Summer Wind bij uit 1965.
1: En ik heb dat al eens gespeeld door Frank Sinatra.
0: Ah ja, die heeft dat eigenlijk groter gemaakt dan Wayne Newton, want Wayne Newton was net eerst. En Frank Sinatra heeft er meer aan verdiend, denk ik.
1: Zeker.

0: Bedankt Wayne Newton voor je Summer Wind. Ondertussen zet telefonist Tom zich schrap, want hij heeft een hoop te melden hoor.
1: Wel, allereerst...
2: Een drukke avond heb jij gehad, hè, jongen.
1: Amai, ik heb hier liggen zweten, ik heb hier harder moeten werken dan tijdens mijn gewone kantooruren. Maar het was me veel plezier. Ik heb heel veel leuke mensen om de lijn gehad, waaronder Herman uit Mechelen. wou heel graag ook zijn troef doorgeven, namelijk Katja Epstein met In Peterburg ist Verde Maart. Ook Jenny uit Hoboken stuurde door Devil Woman van de Blue Diamonds als troef. Maar dan kreeg ik plots een telefoontje van de stadsdienst van de tijdelijke signalisatie, die het blijkbaar heel gezellig aan het maken zijn deze avond. En ze wouden zich ook allemaal lid maken bij de grote Minerva-familie.
3: Fantastisch.
1: En dat vinden we natuurlijk heerlijk zoiets, hè. Daarom een absolute eervolle vermelding voor Bart Muishond, Dirk de Brabander, Femke Jacobs en is weliswaar geen lid geworden, maar blijft natuurlijk ook wel heel sympathiek om even van zich te laten horen. Laura uit Ekeren.
2: En waarom is die geen lid geworden?
1: Zij moesten toch eens eventjes thuis overleggen blijkbaar, maar daar komen we dan ook liever niet intussen.
2: Geen echtelijke twist.
1: Nee, daar gaan we hier niet mee beginnen. Nu, het leek ook wel een heel gezellige avond daar, in de stadsdienst van tijdelijke signalisatie. Dus als er morgen toch ergens een parkeerbordje verkeerd staat, neem het ze niet te kwalijk. Nee. Ze zijn uiteindelijk ook allemaal lid geworden van onze Minerva.
2: Dat is belangrijker dan een bordje.
1: Dat
2: plaatsen.
1: Denk ik ook.
0: Ja. Lids met de bel.
2: Zeg, en Tom, jij mocht ook troef kiezen.
1: Wel, het is hier zo druk geweest. Ik heb eigenlijk heel weinig kunnen horen. Maar wat ik wel heb kunnen horen, ik denk dat het ergens helemaal in het begin was, Thomas. Was Harry Belafonte.
0: Ja.
1: En als ik nu van ere minst toch heel gelukkig word als ik hem hoor, dan is het wel Harry Belafonte. Dus voor mij absoluut een troef voor deze avond.
2: Wat trouwens ook de troef van Lutgert het Chemixem is.
1: Ja, terecht.
2: Ik ga voor Tony Light. Daar ben ik blijven hangen.
0: Patricia.
2: Ja, vond ik zeer tof. Ik vond Harry Belafonte ook tof. En ook de mevrouw uit Caracas ben ik ook zeker blijven hangen. Het Portugese nummer, dus je hebt het moeilijk. Maar je hebt het best gedaan. Zoals... Lutgert het Chemixem zei, wat een fantastisch uur, Thomas.
0: Dankjewel, zeer graag gedaan. En ik kijk uit naar volgende week.
2: Ja.
0: Het zit er weer op voor vanavond.
2: Het zit erop. Dat was, dat was onze elk nummer troef in deze constellatie. Met telefonist Thomas als presentator en telefonist Tom vanavond. We willen u heel hard bedanken, Tom, dat jij hier waart.
1: Dat ik mocht komen. Het was een absoluut plezier. En moest het ooit nog een keer passen, kom ik later zeker nog eens terug.
2: Ja, en volgende week zijn telefonist, dan presentator Thomas en ik er met telefonist Andy. Tot volgende week, hè, liefste luisteraars.
0: Tot dag.
1: Bye-bye. Radio Minerva, een hele
4: dag voor jou. Het is nu 10:00. Goedenavond. Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000. Vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat centra meer mensen opvangen komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land. Dit najaar komen er nog 3 bij. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder is zwaar aangepakt in het parlement over haar subsidies voor de luchthavens. Ze had eerst gezegd dat die minder geld gaan krijgen, maar later had ze het over werkings- en investeringsmiddelen. Oppositiepartij Groen en PvdA vinden dat vreemd. Je hoort parlementsleden Bogdan van den Bergen en Jos Dazen.
6: U hebt een heel nieuwe rekenmethode ontwikkeld. Dat is gewoon prietpraat. Sorry dat ik dat niet zo moet zeggen. Ik heb geen ander beleefder woord.
7: U hebt de mensen voorgelogen met uw eigen persbericht waarin staat minder subsidies.
5: Volgens regeringspartij CD&V kon de communicatie van de Ridder wel beter. En sport in de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk gespeeld in hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce, maar kon niet meer scoren. Ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. En het WK basketbal is voor onze Belgian Cats mislukt, dat zeggen analisten. De Cats gingen voor een medaille, maar verloren in de kwartfinales kansloos tegen Duitsland met 93-74. Je hoort de teleurstelling bij speelster Emma Meeseman.
3: Het staat er zeker in, gewoon niet vandaag. Ik denk dat we op alle mogelijke vlakken gewoon tekort schoten. Ik denk dat dat nu een mooie herinnering is aan het feit dat het niet allemaal vanzelf gaat. Je wil niet met spijt naar huis. Ik denk dat we dat nu wel doen.
5: Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel komt de zon erdoor rond 22 graden. Zondag gaat het regenen bij 20 graden.

heel goede avond, beste luisteraars. Eerst en vooral bedank ik natuurlijk mijn collega's die voor mooie muziek hebben gezorgd tussen 20 en 22 uur. Het tijd zijn en het nieuws van 22 uur zijn net achter de rug. Van harte welkom voor een nieuwe aflevering van de Muzikale Waaier. Fijn dat u erbij bent. Tijdens deze uitzending maken we samen een muzikale reis langs verschillende landen en muziekstijlen. We ontmoeten bekende artiesten die elk op hun eigen manier een verhaal vertellen over het leven en de liefde. Laat u meevoeren door tijdloze melodieën en geniet van klassiekers die vandaag nog altijd even warm klinken als toen ze voor het eerst werden uitgebracht.

tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Verbaline, François Hardy, Hugo Strasser, The Everly Brothers, Roy Orbison, Marva, Maywood en nog veel meer uiteraard. Ik wens jullie allemaal veel luistergenot.

Popcorn Music om deze uitzending te starten in de Spanish Harlem. De tekst van het volgende liedje vertelt het verhaal van een man die in de ogen van een vrouw kijkt en op slag helemaal verliefd wordt, wetende dat hij haar charme niet kan weerstaan. Ricky Nelson, Hello Mary Lou.

Jackie Nelson, Hello Mary Lou. Perfidia betekent verraad, ontrouw of bedrog. Het is een Spaans liedje uit 1939, geschreven door Alberto Domínguez. Het liedje wordt gezongen vanuit het perspectief van een man wiens geliefde hem heeft verlaten. Toch is het liedje vooral een uiting van verdriet en gemis. Het nummer is ook opgenomen in het Engels met tekst van Milton Leeds en werd door verschillende artiesten gezongen, waaronder The Four Aces.

The Four Aces met Perfidia. De titelsong van My Three Sons is het vrolijke instrumentale openings- en slotdeuntje van de klassieke televisieserie die tussen 1960 en 1972 werd uitgezonden met Fred MacMurray in de hoofdrol. We luisteren naar Lawrence Welk met My Three Sons.

vrolijk nummer van Marva. Cha-cha-cha d'amour, oorspronkelijk getiteld Melodie d'amour, is een luchtige, romantische serenade over het gebruik van een vogeltje als boodschapper van de liefde om een geliefde op afstand te bereiken. We luisteren naar de warme stem van die

Dean Martin dus. Rio van het Nederlandse popduo Maywood is een vrolijk nummer uit 1981 over dagdromen en het diepe verlangen om het dagelijkse leven achter zich te laten en naar een zonnig, exotisch paradijs te gaan. Maywood met Rio.

Paul Moria una canzone. Bye Bye Love van de Everly Brothers is een nummer over liefdesverdriet, afwijzing en het pijnlijke einde van een romantische relatie. De tekst beschrijft hoe iemand zich neerlegt bij de eenzaamheid nadat zijn of haar partner hem of haar heeft verlaten voor iemand anders. Bye Bye Love, gezongen deze keer door Roy Orbison.

Bye Bye Love, Roy Orbison. Jullie kennen ongetwijfeld het liedje My Special Angel, gezongen door onder andere Bobby Helms, Malcolm Vaughan, Bobby Vinton of Connie Francis. In 1991 hebben die flippers er deze Duitsstalige versie van gemaakt. Sie war ein Kind der Sonne.

Siva een kind der zanne, die flippers. We hadden het zojuist over die Everly Brothers. Het nummer So Sad to Watch Good Love Go Bad gaat over het langzame, pijnlijke verval van een ooit zo sterke relatie, over gebroken beloften en over het gevoel van machteloosheid wanneer je toekijkt hoe de liefde stilaan sterft. The Everly Brothers dus, So Sad.

Na verdriet komt er gelukkig ook weer hoop. Soms durven we ons hart opnieuw open te stellen en iemand een plaats te geven in ons leven. Dat is precies de boodschap van onze volgende artiest. Het nummer Take My Heart uit 1952, gezongen door Alma Tino, gaat over diepe toewijding, de angst voor liefdesverdriet en een volledige overgave aan de liefde. De titel zegt eigenlijk alles. Neem mijn hart.

Armatino, Take My Heart. Liefde hoeft niet altijd met woorden te worden uitgesproken. Soms zegt een blik genoeg en soms is een uitnodiging om samen te dansen het mooiste gebaar dat je iemand kunt geven. In 1961 werd dit een succes voor Gerard Wendland. Dansen met meer in den morgen. Hier volgt nu een prachtige instrumentale versie van dat nummer, ons gebracht door Hugo Strasser.

dansen met meer in den morgen, Hugo Strasser. Emmaüm van François Hardy is een nummer uit 1964 over emotionele afstandelijkheid, aanhoudend liefdesverdriet en het pijnlijke besef dat een partner een vreemde is geworden.

Imam François Hardy. Liefde wordt niet alleen gevierd wanneer ze begint. Ook de jaren die volgen verdienen af en toe een feestelijk moment. Een huwelijksverjaardag is zo'n gelegenheid waarop mensen samen terugblikken op alles wat ze hebben meegemaakt. The Anniversary Waltz, zoals opgenomen door Dame Verwaleen, is een sentimenteel nummer over eeuwige liefde, toewijding en het uitkijken naar de toekomstige jaren die men samen zal doorbrengen, zowel in de vreugdevolle als in de moeilijke momenten van het leven.

Anniversary Waltz, the one and very only Dame Vera Lynn. Na zoveel mooie herinneringen beseffen we hoe belangrijk geluk eigenlijk is. Geluk zit vaak niet in grote gebeurtenissen, maar in kleine momenten die we met anderen delen. Onze volgende artiest zingt precies daarover. Lay Some Happiness on Me verscheen eind 1966 en groeide uit tot een geliefde easy listening klassieker. En hij vraagt eenvoudig, breng wat geluk in mijn leven. Jullie kennen ongetwijfeld de versie van Dean Martin, hier volgt nu die van Eddie Arnold.

Ziezo, beste luisteraars, het wordt stilaan tijd om het eerste deel van onze muzikale waaier af te ronden. Ik draai nog een paar instrumentale melodietjes tot aan ons van de tijd zijn. Om te starten, Ray Conniff en I'll Walk You Home. Na het tijd zijn en het nieuws van 23 uur ben ik er graag opnieuw voor deel 2 van dit programma. Heel graag, tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Pavlograd in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen, dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. In de oorlog worden al maar vaker gewone huizen, appartementen en fabrieken en zo geraakt, waardoor er dus ook steeds meer burgerdoden vallen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente tot 2,5% omdat de inflatie blijft stijgen en het leven dus duurder wordt. Door die hogere rente wordt lenen duurder, maar sparen interessanter. Financiële expert Pascal Pape.
3: Met de verhoging van de rente wil de Europese Centrale Bank bekomen dat mensen wat meer gaan sparen en dat mensen ook wat minder snel gaan lenen, zodat ze minder snel dingen kopen en het leven niet nog duurder wordt.
2: Het is al de tweede keer dat de ECB de rente verhoogt sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon. En in de haven van Duinkerke in Noord-Frankrijk is bijna 4 ton cocaïne onderschept. Goed voor een waarde van zowat 225 miljoen euro. De douane vond de drugs na de arrestatie van een man in Nederland. Ze zaten verstopt in plastic afval in een container uit Ghana, die eigenlijk onderweg was naar de haven van Antwerpen. De drugs zijn vernietigd. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.

En opnieuw een hele goede avond, beste luisteraars. Het tijd zijn en het nieuws van 23 uur zijn zojuist achter de rug. Van harte welkom voor deel 2 van de Muzikale Waaier. Deel 2 wordt een beetje zoals deel 1, dit wil zeggen een programma boordevol gouden herinneringen. Tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Caravelli, Pat Boone, Johnny Mathis, Billy Vaughan, Bobby Darin, Luc Steno, Helmut Zacharias en nog veel meer uiteraard.

Popcorn Music om deel 2 te starten en die kwam van Mark Winter, Exclusively Yours. Het nummer Blue Velvet van Bobby Vinton uit 1963 gaat over liefdesverdriet en nostalgie. In de tekst staat de kleur blauw symbool voor verdriet en fluweel voor de rijke warme schoonheid van een vervlogen liefdesrelatie. De zanger denkt met tranen in zijn ogen terug aan zijn verloren liefde. Hier volgt nu de versie van Bobby Rydell.

Blue Velvet en Bobby Rydell. Van Bobby Rydell naar Bobby V. Bobby V brak begin jaren 60 internationaal door met hits als Take Good Care of My Baby, Rubber Ball en The Night Has a Thousand Eyes. One Last Kiss van Bobby V is een nummer over jonge liefde. Het beschrijft het verdriet van het afscheid nemen en de vurige wens voor nog één laatste kus voordat ze afscheid nemen.

Mark Zacharias dus. Het liedje Dan gaan de lichten aan van Lux Steno gaat over troost, hoop en onvoorwaardelijke steun. Het is een Nederlandstalige bewerking van het Duitse lied Mädchen mit den traurigen Augen van Bata Illich. Hier is Lux Steno met Dan gaan de lichten aan.

Dan gaan de lichten aan en Lux Steno. A Very Precious Love is een romantisch nummer over de magie van diepe genegenheid, kwetsbaarheid en de korte, vluchtige aard van geluk. Het nummer, oorspronkelijk geschreven door Sammy Fain en Paul Francis Webster in 1958, gebruikt dromerige beelden om weer te geven hoe kostbaar ware liefde is en waarschuwt tegelijkertijd dat harten gemakkelijk kunnen breken. Jack Jones met A Very Precious Love.

A Very Precious Love en Jack Jones. Bobby Rydell en Bobby V hebben we al gehad. Nu is het de beurt aan Bobby Darin. So Mean van Bobby Darin dus is een nummer uit de jaren 50 over romantische verwarring, emotionele pijn en eeuwige toewijding. Het nummer gaat over een partner die zich afwisselend warm en koud gedraagt, die behandelt de zanger wreed en brengt hem tot tranen, maar verklaart tegelijkertijd van hem te houden. So Mean, Bobby Darin.

Soumin en Bobby Darin. Na een verhaal over gekwetste gevoelens, laten we opnieuw de muziek spreken. Instrumentale melodieën hebben immers een bijzondere kracht. Zonder één woord kunnen ze emoties oproepen die iedereen begrijpt. De tekst van het volgende liedje gaat in op de uitdrukking Once in a Blue Moon en vertelt een verhaal over diepe eenzaamheid. Een verhaal dat op magische wijze wordt doorbroken door een onwaarschijnlijke toevallige liefde. De maan verandert in goud, wat symbool staat voor hoop en de verwezenlijking van een romantische droom. Billy Vaughan met Blue Moon.

Blue Moon en Billy Voon. Like Someone in Love gaat over het duizelingwekkende, verwarrende en wonderbaarlijke gevoel van plotselinge verliefdheid, waarbij de zanger zich totaal anders gedraagt en voelt dan normaal, doordat hij verliefd is geworden op iemand. Hier is Johnny Mathis met Like Someone in Love.

I'm feeling like someone in love, Johnny Mathis. En wie verliefd is, voelt vaak een warmte van binnen die moeilijk onder woorden te brengen is. Dichters vergelijken de liefde met een bloem, een zonnestraal of een zachte bries. Onze volgende artiest kiest voor een krachtig beeld, liefde als een vuur dat blijft branden. Het nummer Liebe ist das Feuer einer Nacht van Freddy Breck, uitgevoerd samen met zijn vrouw Astrid Breck, gaat over de intense, allesverslindende en levensveranderende kracht van diepe passie.

Supergirl, uitgebracht in 1966, is een aanstekelijk nummer waarin een vrouw wordt aangespoord om zich te bevrijden uit een welvarende, beperkende levensstijl, gesymboliseerd als een gouden kooi, en in plaats daarvan te kiezen voor oprechte, eenvoudige liefde.

April Love is een nummer met muziek van Sammy Fain en tekst van Paul Francis Webster. Het werd geschreven als themalied voor een gelijknamige film uit 1957 met Pat Boone en Shirley Jones in de hoofdrollen. Mede dankzij de film werd April Love een nummer 1 hit in de Verenigde Staten voor Pat Boone. April Love gaat over de onschuld, de frisheid en de intensiteit van jonge liefde. Het nummer gebruikt de lente, en dan met name de maand april, als metafoor voor het begin van een romantische relatie, waarbij de vluchtige, kwetsbare aard ervan wordt vergeleken met een moment dat gekoesterd moet worden voordat het voorbij is.

April Love, Pat Boone. L'orage is de Franstalige bewerking van het Italiaanse liedje La Pioggia, gezongen door Giulia Cinquetti. Hier volgt nu de instrumentale versie, ons gebracht door Caravelli.

Ravelli L'Orage. Jullie kennen zeker het liedje Things, gezongen in 1962 door Bobby Darin. Dat liedje werd ook gezongen door Dean Martin, Bobby V, Johnny Tillotson, onder andere, en ook in het Frans door Lucky Blondo.

Lucky Blondo et les filles. Sommige liedjes lijken nauwelijks te verouderen. Je hoort de eerste noten en bent meteen weer terug in een andere tijd. Dat is precies de kracht van een echte klassieker. En met dit liedje gaan we terug naar het jaar 1968.

The Casuals met Jessamine. Let me make you smile again draait om romantische troost, emotionele genezing en het schenken van onvoorwaardelijke liefde om de hartzeer en tranen uit het verleden van de partner weg te spoelen. Hier is Jane Burnett met Let me make you smile again.

ABBA, Take a Chance on Me. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze muzikale reis. Ik hoop dat deze muziek niet alleen mooie herinneringen heeft opgeroepen, maar misschien ook nieuwe heeft gemaakt. Hartelijk dank voor uw gezelschap en voor het meeluisteren. Ik wens u nog een bijzondere fijne avond toe en ook een rustige nacht. Ik draai nog een paar instrumentale melodietjes tot aan het volgende tijdsein van middernacht. Kai Warner bijvoorbeeld, It Never Rains in Southern California. Wat mij betreft wel heel graag tot een volgende keer. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender. Uw vertrouwde Radio Minerva. Nog het allerbeste toegewenst, de groetjes van Fabrice. En heel graag tot dan. Dag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: De notarissen waarschuwen voor vertragingen deze week. Het komt door een technisch probleem bij de overheidsdienst Financiën, waardoor ze in sommige gevallen geen hypothecaire akte kunnen verlijden. Jan Sap van de Notarissen Federatie.
3: Het gevolg zou kunnen zijn dat een akte wordt uitgesteld, met alle gevolgen van dien van mensen die bepaalde leningen zouden hebben aangegaan tegen bepaalde voorwaarden, tegen een bepaalde termijn. Als die termijn verlopen is, ja, dan moeten die mensen een nieuw krediet gaan aangaan. Mensen die snel in een bepaalde woning willen betrekken, verhuizen enzovoort, ja, dat zou dan allemaal in het gedrang kunnen komen.
2: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. In Pavlograd in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen, dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. En dan nog tennis. Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk van volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Kopians vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Sisu Bergs wel. Inzet in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase ruim gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. En nog vanavond speelden Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.